0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Breda Nu. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, strandde het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zoals de Future Stage, waar met name beginnertalent een podium krijgt groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaartjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsdonksveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer anderhalf jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

hits uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. I'm

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerke. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsonsveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer 1,5 jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig. Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, strandde het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zoals de Future Stage, waar met name beginnertalent het podium krijgt groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, strandde het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo was de Future Stage, waar met name beginnertalent een podium krijgt, groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsdonksveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer anderhalf jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig. Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft woensdagavond in Breda een bestuurder aangehouden die met een bivakmuts op door de stad reed. Tijdens een controle beledigde de man volgens de politie agenten en dreigde hij hen neer te steken. Na zijn aanhouding controleerden agenten het voertuig. Daarbij werden verdovende middelen aangetroffen. Ook bleek de man onder invloed te zijn en te rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarnaast weigerde hij mee te werken aan een bloedproef. Volgens de politie bleef de man zich ook tijdens zijn insluiting recalcitrant gedragen. Zo zou hij een politieauto hebben besmeurd met ontlasting. De man is uiteindelijk via een zogeheten celprocedure ingesloten. Er werd geen mes aangetroffen. Op de Beverweg in Breda zijn donderdagmiddag een fatbiker en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen. De fatbiker raakte daarbij gewond. De fietser zou over het fietspad hebben gereden toen een bezorger met zijn bestelbus het fietspad wilde kruisen. Daarbij kwamen de twee met elkaar in botsing. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer behandeld. Daarna is de fatbiker naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft na het incident de fatbike meegenomen. De politie heeft twee mannen uit Breda aangehouden vanwege het schietincident aan de Tolbrugstraat van vorige maand. Het gaat om verdachten van 18 en 22 jaar. De aanhoudingen vonden vorige week plaats en zijn donderdagmiddag bekendgemaakt. Het incident gebeurde in de nacht van 23 op 24 augustus. Volgens de politie ontstond er een conflict dat uitmondde in een vechtpartij. Daarbij zou een van de verdachten een vuurwapen hebben getrokken en meerdere schoten hebben gelost op een 20-jarige man uit Dordrecht. Het slachtoffer raakte gewond en werd later aangetroffen op de Nieuwstraat. Ook meldde zich nog een tweede slachtoffer bij de politie. De rechtercommissaris heeft bepaald dat de verdachten nog zeker 14 dagen vast blijven zitten.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, strandde het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo was de Future Stage, waar met name beginnertalent een podium krijgt, groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaartjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsongsfeer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer anderhalf jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
6: Let me hit the...

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het Nederlandse bedrijf Palvi uit Raamsdonksveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Palvi heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer anderhalf jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Palvi kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig. Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, strandde het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zoals de Future Stage, waar met name beginnertalent een podium krijgt groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Het eenzijdige busongeluk gebeurde gistermiddag laat nabij Soest in Oost-Zwitserland. Aan boord waren 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. De oorzaak is nog onduidelijk. De Zwitserse president heeft zijn medeleven betuigd. Drie activisten die in Hongkong jaarlijks een herdenking hielden voor het Tiananmen-protest uit 1989 moeten jarenlang de cel in. Ze kregen straffen opgelegd van 5 tot 7 jaar. Hongkong en Macau waren jarenlang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen werden toegestaan ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 4 juni 1989. China stuurde toen troepen en tanks naar het plein van de Hemelse Vrede in Beijing om politieke hervormingen neer te slaan. 5 jaar geleden verbood China met een opgelegde veiligheidswet alle openbare herdenkingen in het voor de rest onafhankelijke Hongkong. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat file tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Op de Beverweg in Breda zijn donderdagmiddag een fatbiker en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen. De fatbiker raakte daarbij gewond. De fietser zou over het fietspad hebben gereden toen een bezorger met zijn bestelbus het fietspad wilde kruisen. Daarbij kwamen de twee met elkaar in botsing. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer behandeld. Daarna is de fatbiker naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft na het incident de fatbike meegenomen. De politie heeft woensdagavond in Breda een bestuurder aangehouden die met een bivakmuts op door de stad reed. Tijdens een controle beledigde de man volgens de politie agenten en dreigde hij hen neer te steken. Na zijn aanhouding controleerden agenten het voertuig. Daarbij werden verdovende middelen aangetroffen. Ook bleek de man onder invloed te zijn en te rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarnaast weigerde hij mee te werken aan een bloedproef. Volgens de politie bleef de man zich ook tijdens zijn insluiting recalcitrant gedragen. Zo zou hij een politieauto hebben besmeurd met ontlasting. De man is uiteindelijk via een zogeheten celprocedure ingesloten. Er werd geen mes aangetroffen. De politie heeft twee mannen uit Breda aangehouden vanwege het schietincident aan de Tolbrugstraat van vorige maand. Het gaat om verdachten van 18 en 22 jaar. De aanhoudingen vonden vorige week plaats en zijn donderdagmiddag bekendgemaakt. Het incident gebeurde in de nacht van 23 op 24 augustus. Volgens de politie ontstond er een conflict dat uitmondde in een vechtpartij. Daarbij zou een van de verdachten een vuurwapen hebben getrokken en meerdere schoten hebben gelost op een 20-jarige man uit Dordrecht. Het slachtoffer raakte gewond en werd later aangetroffen op de Nieuwstraat. Ook meldde zich nog een tweede slachtoffer bij de politie. De rechtercommissaris heeft bepaald dat de verdachten nog zeker 14 dagen vast blijven zitten.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Gorkum naar Breda staat file tussen Oosterhout en Breda-Noord 6 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Helvoort en Vught 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Tussen Roermond en Susteren rijden geen treinen door herstelwerkzaamheden. Er rijden wel bussen. Waarschijnlijk duurt dit nog tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen? Wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad. Er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om het leven. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Een van de 3 gewonden van het ongeluk na een politieachtervolging in Limburg is overleden. Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie zat een auto met 3 verdachten achterna na een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij Blerik sloeg de auto op de vlucht, waarna die even later crashte bij Venlo-Zuid op de afrit van de A73. Hoe het met de andere inzittenden gaat is niet bekend. Een Franse vader van 3 kinderen moet 6 maanden de cel in omdat hij een basisschoollerares heeft bedreigd. De lerares sprak zijn 9-jarig zoontje aan dat hij niet zo de baas moest spelen. Dat schoot de vader in het verkeerde keelgat, waarna hij dreigde haar te onthoofden. De 58-jarige lerares zit na het voorval nu ziek thuis. Behalve de celstraf mag de vader 3 jaar lang niet in de buurt van de school of de lerares komen. Ook moet hij een verplichte gedragstraining volgen. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Roermond en Susteren rijden geen treinen. Dat komt door herstelwerkzaamheden aan het spoor. Er rijden wel bussen. Waarschijnlijk duurt dit nog tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het Nederlandse bedrijf Palvi uit Raamsdonksveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Palvi heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer anderhalf jaar verwacht het bedrijf een typecertificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Palvi kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig. Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden. Aldus Jetty van Kooi.
2: In de regen stopte het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zoals de Future Stage, waar met name beginnertalent een podium krijgt groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Roermond en Susteren rijden geen treinen door herstelwerkzaamheden aan het spoor. Er rijden wel bussen. Waarschijnlijk duurt het nog tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. Volgens onderzoek van het CBS zijn in augustus in ons land ruim 300 bedrijven failliet gegaan. Dat zijn er duidelijk meer dan in dezelfde maand vorig jaar en ook meer dan in juli van dit jaar. Relatief gingen er vooral in de horeca veel bedrijven failliet in augustus. Per 100.000 horecabedrijven waren dat er 21 en in de industrie iets meer dan 20. Het CBS ziet overigens een licht dalende trend sinds eind vorig jaar, maar augustus ligt daar dus boven. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad en er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om. En bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn 5 mensen om het leven gekomen. Er zijn 40 mensen gewond geraakt, van wie 3 ernstig gewond. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: homework.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, stond het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo was de Future Stage, waar met name beginnertalent het podium krijgt, groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden, staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsongsveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer 1,5 jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven we het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. En een explosie vanochtend voor de deur van een Chinees restaurant in Zeewolde. Dat was daar het 3e incident in de afgelopen weken. De voordeur raakte beschadigd en de politie heeft het Flevoplein afgezet. Eerder deze week werd er een stoeptegel tegen het pand gegooid en was er ook al een explosie. En op 25 augustus was het ook raak. Gisteren besloot de burgemeester camera's te gaan plaatsen, maar of die er vanmorgen al hingen is niet duidelijk, meldt Omroep Flevoland. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden. Aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, stond het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo was de Future Stage, waar met name beginnertalent een podium krijgt, groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsongsveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer 1,5 jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: got me. What if I want you now?
1: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. De kabels zijn van groot belang voor energie, internet en internationaal betalingsverkeer. Eerder werden ook kabels kapotgetrokken met ankers. Twee Limburgse politieagenten hebben mogelijk vertrouwelijke informatie uit een politiesysteem opgezocht en gedeeld. Ze zijn beiden op non-actief gezet. Het OM onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan computervredebreuk. Het gaat om agenten uit Venlo Basel en Brunsum Landgraaf die los van elkaar zouden hebben gehandeld. Na het strafrechtelijk onderzoek volgt nog een disciplinair onderzoek en tot die tijd zitten beide agenten thuis. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg een race of 10 kilometer met een kwartier vertraging. A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. Langzaam rijden over 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A76 van Aken naar Geleen. Tussen Heerlen Noord en Geleen 9 kilometer stilstaand verkeer. Daar is de vertraging 3 kwartier. De oorzaak is een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: The dice keeps on rolling and we're far away from the finish line.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Op de Beverweg in Breda zijn donderdagmiddag een fatbiker en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen. De fatbiker raakte daarbij gewond. De fietser zou over het fietspad hebben gereden toen een bezorger met zijn bestelbus het fietspad wilde kruisen. Daarbij kwamen de twee met elkaar in botsing. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer behandeld. Daarna is de fatbiker naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft na het incident de fatbike meegenomen. De politie heeft twee mannen uit Breda aangehouden vanwege het schietincident aan de Tolbrugstraat van vorige maand. Het gaat om verdachten van 18 en 22 jaar. De aanhoudingen vonden vorige week plaats en zijn donderdagmiddag bekendgemaakt. Het incident gebeurde in de nacht van 23 op 24 augustus. Volgens de politie ontstond er een conflict dat uitmondde in een vechtpartij. Daarbij zou een van de verdachten een vuurwapen hebben getrokken en meerdere schoten hebben gelost op een 20-jarige man uit Dordrecht. Het slachtoffer raakte gewond en werd later aangetroffen op de Nieuwstraat. Ook meldde zich nog een tweede slachtoffer bij de politie. De rechtercommissaris heeft bepaald dat de verdachten nog zeker 14 dagen vast blijven zitten. De politie heeft woensdagavond in Breda een bestuurder aangehouden die met een bivakmuts op door de stad reed. Tijdens een controle beledigde de man volgens de politie agenten en dreigde hij hen neer te steken. Na zijn aanhouding controleerden agenten het voertuig. Daarbij werden verdovende middelen aangetroffen. Ook bleek de man onder invloed te zijn en te rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarnaast weigerde hij mee te werken aan een bloedproef. Volgens de politie bleef de man zich ook tijdens zijn insluiting recalcitrant gedragen. Zo zou hij een politieauto hebben besmeurd met ontlasting. De man is uiteindelijk via een zogeheten celprocedure ingesloten. Er werd geen mes aangetroffen.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 70 kilometer file. De langste verdraging heb je op de A76, Aken richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen zijn ze aan het bergen. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je een uur verdraging. Je kan omrijden via Maastricht over de A79 en de A2. Verder oponthoud op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Voor Oorschotstraat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A76 de Belgische grens richting Aken doe je er tussen Stijn en Spouwbeek 10 minuten langer over. En tot slot op de A76 Geleen richting Aken vanaf knooppunt Kundenberg 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. Volgens de politie zaten er 45 volwassenen in de bus. Van de 40 gewonden zijn er 3 zwaar gewond en 7 middelzwaar. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. De wereldwijde vraag naar olie daalt dit jaar harder dan gedacht, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de opnieuw stijgende brandstofprijzen. Het Internationaal Energieagentschap verwacht nu een daling van 2,5 miljoen vaten per dag, veel meer dan eerder voorzien. Door schade aan raffinaderijen in de Golfregio is vooral diesel duurder geworden, wat industrie, transport en landbouw raakt. Diesel kost nu in de VS meer dan $6 per gallon en dat is een nieuw record. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. Het weer nog, de meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 80 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat 11 kilometer file met een half uur op onthoud. Vertraging door grenscontroles allereerst op de A76 alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg doe je er 20 minuten langer over. En dan nog een ongeluk op de A76, de andere kant op, richting Geleen. Tussen Heerlen Noord en Geleen staat 5 kilometer file met een half uur op onthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: regel jij de zonnebrand, dan zorgen wij voor de verkoeling.
1: Het is zomer in Breda. Beleef de zomer samen met Breda nu.
2: Woke up late, my phone's off dead, coffee stains on my favorite panty again.

uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Laatste.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, strandde het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo was de Future Stage, waar met name beginnertalent een podium krijgt, groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsonsveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer anderhalf jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig. Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Nice.
1: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. De EU trekt 6,1 miljard euro uit voor nieuwe steun aan Oekraïne. Dat zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen op X. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, raketten, drones en elektronische oorlogsvoering. De bedoeling is dat Oekraïne die middelen vooral Europees inkoopt. Maar er mogen ook Amerikaanse raketten worden gekocht voor luchtverdediging. Op dit moment heeft Oekraïne die hard nodig. Rusland valt steeds vaker aan met ballistische raketten. Voetbalclub Feyenoord geeft 47 supporters een stadionverbod omdat zij zich 3 weken geleden ernstig misdroegen bij Cambuur. Er werd toen vuurwerk afgeschoten richting een vak met supporters van de thuisclub. Meerdere Cambuur-fans liepen daarbij gehoorschade, brandwonden of oogletsel op. De Rotterdamse club heeft uitgebreid onderzoek gedaan op basis van camerabeelden. Mogelijk volgt er ook strafrechtelijk onderzoek. Eerder besloot de club al zijn fans thuis te laten bij 2 uitduels. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. Het weer nog, de meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Janet Jackson. Ja, dat was natuurlijk het kleine zusje van Michael, hè. En je hoorde Together Again, scoorde deze grote hit in 1997. Fijn dat je luistert naar Breda nu. Het is vrijdag. Ja, je werkweek zit er bijna op. En wij loodsen je door de laatste uren van je laatste werkdag deze week. Nu met Another en Fire for Ultra. Talk to you.

is Breda Nu.

Alweer zo'n 16 jaar geleden dat dit een grote hit was hier in Nederland. Lady Antebellum en Need You Now. Het is vandaag dus vrijdag 11 september. Het is vandaag exact 25 jaar geleden dat in 2001 de terroristische aanslagen gepleegd werden in de VS. 3 gekaapte vliegtuigen stortten neer op de Twin Towers in New York en het Pentagon bij Washington. Een 4e vliegtuig stortte neer in Pennsylvania. Doordat passagiers ingrepen, ongeveer 3000 mensen kwamen erbij om het leven. En het is vandaag de dag van de scheiding. 1 op de 3 getrouwde stellen scheidt, blijkt uit een cijfers van het CBS. Alsof dat op zichzelf nog niet erg genoeg is, organiseert de VFAS de dag van de scheiding. En dat is een organisatie van advocaten. Je luistert naar Breda nu. Tot aan 5 uur zit de middag van Breda.

Lenny Monsou, een van de nieuwe ontdekkingen in de Wrecking Ball. En het alles hier in de middag van Breda op Breda Nu. Zometeen rond 2:30, tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. In de Breda Nu News Update. Voor de tijd hoor je nog Keiko en Parson James stellen de show. En dit is Daft Punk met One More Time.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsonsveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer 1,5 jaar verwacht het bedrijf een typecertificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig. Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, strandde het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zoals de Future Stage, waar met name beginnertalent het podium krijgt groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Magic met Root. En dat als in de middag van Breda. Daarvoor nog Elton John en Dua Lipa en Cold Heart. Het is tijd geworden voor het weer. Vanmiddag trekken er enkele buien over het land. Maar tussendoor komt ook de zon tevoorschijn. De wind draait van zuid naar noordwest en is meest matig. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Morgen ziet er een stuk vriendelijker uit. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En er zijn geregeld zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind loopt de temperatuur op naar zo'n 20 tot 21 graden.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Heerlijk toch, die klassiekers die je regelmatig hoort hier op Breda nu. Dit was Neff & Her Tears en Driver's Seat. Heb je zelf ook zo'n klassieker die je bijvoorbeeld in de middag wilt horen? Nou, ga daarvoor even naar onze Breda nu app en dien hem gewoon in. Een klassieker bijvoorbeeld uit de 70er jaren, de jaren 80 of de jaren 90. Laat het ons gewoon even weten. Zometeen het nieuws van 3 uur. Nu is tijd voor Fleming. Het is automatisch. Ik kan

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber vanwege haar uitspraken over hem in een kamerdebat. Faber zette woensdag vraagtekens bij zijn neutraliteit en loyaliteit vanwege zijn Marokkaanse afkomst en berichten op sociale media. De agent zegt dat kritiek op zijn politiewerk mag, maar dat zijn afkomst gebruiken om zijn integriteit in twijfel te trekken voor hem een grens overschrijdt. De politie Amsterdam noemt Fabers uitspraken ongepast. De door Iran gesteunde Houthis hebben het Jemenitische eiland Perim veroverd in de belangrijke zeestraat Bab el Mandeb. En daarmee hebben ze nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat in handen. De Houthis rukken snel op in het zuiden van Jemen en hebben al meerdere steden ingenomen. Bab el Mandeb is een belangrijke scheepvaartroute tussen de Rode Zee en de Arabische Zee. De opmars van de rebellengroep kan daarvoor nieuwe verstoringen van de internationale scheepvaart zorgen. En de invloedrijke Italiaanse politica en vrouwenrechtenactivist Emma Bonino is overleden. Ze werd 78 jaar. Bonino speelde een belangrijke rol bij de legalisering van abortus in Italië in 1978. Ze was onder meer minister en Europees commissaris en zette zich haar hele leven in voor mensenrechten en vrijheid. Politici uit binnen- en buitenland reageren geschokt. Premier Meloni noemt haar een sterke en herkenbare stem in de Italiaanse politiek. Bonino's staatsbegrafenis vindt begin volgende week plaats. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Eric Prydz en Call Me. Het is lang stil geweest rond Eric Prydz. Maar dat is goed nieuws, want hij treedt op tijdens het Amsterdam Dance Event, wat in oktober gehouden gaat worden. Je luistert naar Breda nu. Tot aan 5 uur is het de middag van Breda op deze vrijdag, de 11e september. Nu met Cameron.

was een van de grote hits uit 2025. Olivia Dean en You're the Man I Need. En voor die hit van Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Het is vandaag dus vrijdag 11 september. Jarig zijn vandaag onder andere Raven van Dorst, de Nederlandse rockartiest, presentator van dat prachtige programma en van dat nachtprogramma. Is vandaag jarig voor 42 jaar. Philip de Winter, een van de bekendste Belgische politicus, wordt vandaag 64 jaar. En ook jarig is vandaag de zangeres en componiste Frejlovski. Ze wordt vandaag 71 jaar. Dit is de middag van Breda, hier op Breda nu. Met zometeen Suzanne, Freek en Goud. En eerst Desiree, dit is de

0: nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda Nu.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

Bob Sinclair in de middag van Breda voor deze vrijdagmiddag. En Gary Pine en Love Generation. En daarvoor hoorde je ook nog die grote nieuwe hit van Teddy Swims. Hij heet Mr. Know It All. Zometeen het belangrijkste nieuws uit Breda.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, strandde het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo was de Future Stage, waar met name beginnertalent een podium krijgt, groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaartjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsdonksveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer 1,5 jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Oh, baby, oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

Ook Nederpop, die hoor je regelmatig hier in de middag van Breda, hier op Breda Nu. Je hoorde Alan Clark en Father and Friend. Daarmee gingen we terug naar 2008. En vlak na het belangrijkste nieuws uit Breda, wat je kunt teruglezen op onze website www.bredanu.nl, hoor je nog Asaf Avidan en de Mayo's met One Day Reckoning Song. En dit is die hit van de Bauza, Magnetic.

niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Jason Derulo samen met Nuka en Love Not War. Dat als hier in de middag van Breda. Komende zondag wordt weer het Living Status Festival Breda gehouden. En dan verandert Breda opnieuw in een openluchttheater. Vanaf 1 uur zijn er op 5 pleinen meer dan 50 levende standbeelden te bewonderen. Het gratis festival vindt voor de 4e keer plaats. Nu het jaar is dat elk plein een eigen thema kent. Van geschiedenis en kunst tot humor en spel. Winkelcentrum de Barones is het start- en het eindpunt. Waar bezoekers een plattegrond, stemkaart en paspoort kunnen gaan ophalen.

Joel Curry en Ella Henderson in de middag van Breda met 0800 Heaven. En daarvoor hoor je ook nog de Imagine Dragons met Diamonds. We gaan zo op richting het nieuws van 4 uur. En dan word je weer helemaal bijgepraat met het nationale en internationale nieuws door het hier op Breda nu. Nu nog tijd voor Kylie Minogue. This can't get you out of my head.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september... precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenis aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het kabinet verlaagt het vuldoel van de gasopslagen van ongeveer 80% naar 64% en hoopt dat dat de gasprijzen drukt, maar voorlopig gebeurt dat niet. Volgens minister Van Veldhoven is de historische lage wintervoorraad verantwoord omdat Nederland minder gas verbruikt en ook nog LNG en gas uit het buitenland krijgt. Maar energiedeskundigen waarschuwen wel dat er bij een strenge winter of nieuwe verstoringen minder buffer is. De Nederlandse gasopslagen zijn op dit moment voor 51,9% gevuld. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. En de stikstofplannen van het kabinet bieden uitzicht op het opnieuw verlenen van vergunningen. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijken in een advies aan landbouwminister Van Essen. Volgens het advies kan de natuur flink verbeteren als de stikstofuitstoot daalt en natuurgebieden goed worden beschermd. Vergunningen zouden dan vervolgens stap voor stap en per gebied weer mogelijk worden. Het kabinet wil onder meer uitstootdoelen voor boeren en zones rond natuurgebieden met daarin veel minder vee. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is ontzettend druk op de wegen in het zuiden van het land. Er staan veel files die meer dan een kwartier vertraging opleveren. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je 25 minuten oponthoud tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De A27 van Breda naar Gorkum sta je 20 minuten vast. Dat is tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. Van Utrecht naar het zuiden op de A27 heb je ook 20 minuten oponthoud tussen Lexmond en Werkendam. Op de A73 is het heel druk. Vooral van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. Daar sta je bijna een half uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu. Eyo.

Captain Jack met Captain Jack. En dat alles in het derde en laatste uur van de middag van Breda. Het laatste uurtje. Misschien ben je al begonnen aan je vrijdagmiddagborrel, hè? Dan kun je nog genieten van de muziek van Breda nu. Met zometeen de Freestyles met Pusha. En dit is Bruno Mars. Zijn grootheid van dit moment. Dit is On My Soul. Goedemiddag.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

De middag van Breda met Poezap. Ja, vandaag is het 11 september en vandaag wordt het 200-jarig bestaan gevierd van het Begraafpark met een bijzonder jubileumfeest. Dan hebben we het natuurlijk over Van Zuylen. En dat wordt gehouden in de mes onder titel Feest alsof het je laatste dag is, staat de avond in teken van het leven. De avond begint met een korte ceremonie, aan uiteraard met een knipoog. Daarna zorgt discoband Groove Affair voor soul, disco en funk. DJ Ser V uit Breda sluit de avond af met disco, funk, soul, hip-hop en Latin. Dus als je liefhebber bent van muziek en toch ook je gedachten wil gaan naar mensen die eventueel overleden zijn, moet je daar vanavond zeker naartoe naar de mes in Breda. Fijn dat je nog luistert naar Breda Nu. Dit is de middag van Breda Nu met Coldplay en I'm for the Weekend.

0: Martin Garrix en U2 in de middag van Breda. En je hoorde Fireflies. Daarvoor nog One Republic en Runaway. Zometeen rond 16:30 hoort je weer op de hoogte gehouden van het belangrijkste nieuws. Dat alles in de Breda Nieuws Update.
1: I can see in your eyes, you're about to break my heart.

0: 6.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
2: Op de Beverweg in Breda zijn donderdagmiddag een fatbiker en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen. De fatbiker raakte daarbij gewond. De fietser zou over het fietspad hebben gereden toen een bezorger met zijn bestelbus het fietspad wilde kruisen. Daarbij kwamen de twee met elkaar in botsing. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer behandeld. Daarna is de fatbiker naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft na het incident de fatbike meegenomen. De politie heeft woensdagavond in Breda een bestuurder aangehouden die met een bivakmuts op door de stad reed. Tijdens een controle beledigde de man volgens de politie agenten en dreigde hij hen neer te steken. Na zijn aanhouding controleerden agenten het voertuig. Daarbij werden verdovende middelen aangetroffen. Ook bleek de man onder invloed te zijn en te rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarnaast weigerde hij mee te werken aan een bloedproef. Volgens de politie bleef de man zich ook tijdens zijn insluiting recalcitrant gedragen. Zo zou hij een politieauto hebben besmeurd met ontlasting. De man is uiteindelijk via een zogeheten celprocedure ingesloten. Er werd geen mes aangetroffen. De politie heeft twee mannen uit Breda aangehouden vanwege het schietincident aan de Tolbrugstraat van vorige maand. Het gaat om verdachten van 18 en 22 jaar. De aanhoudingen vonden vorige week plaats en zijn donderdagmiddag bekendgemaakt. Het incident gebeurde in de nacht van 23 op 24 augustus. Volgens de politie ontstond er een conflict dat uitmondde in een vechtpartij. Daarbij zou een van de verdachten een vuurwapen hebben getrokken en meerdere schoten hebben gelost op een 20-jarige man uit Dordrecht. Het slachtoffer raakte gewond en werd later aangetroffen op de Nieuwstraat. Ook meldde zich nog een tweede slachtoffer bij de politie. De rechtercommissaris heeft bepaald dat de verdachten nog zeker 14 dagen vast blijven zitten.
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk op de wegen in het zuiden van het land. Op de A2 heb je een half uur vertraging tussen Utrecht en Noord-Brabant. In beide richtingen staat het daar vast. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je ook bijna een half uur tijdverlies tussen Breda en Dordrecht. Op de A27 van Breda naar Gorkum sta je een kwartier in de file. Dat is tussen Oosterhout en Hank. Van Utrecht naar het zuiden op de A27 doe je er een half uur langer over tussen Lexmond en Werkendam. Verder is de A58 van Bergen op Zoom naar Breda dicht bij Roosendaal na een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en de A16. En het is heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. Daar ben je ook zo'n 25 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Klassieker uit de jaren 90 van de Two Brothers on the Fourth Floor. Ja, misschien weet je het verhaal wel. Hè? Het waren twee broers die op de vierde verdieping van een flat wat nummers maakten. Een zangeres waar je zocht en deze grote hit scoorde in de jaren 90. Je hoorde Never Alone hier op Breda Nu in de middag van Breda. Zometeen Nena en Kim Wilde met Any Place, Anywhere, Anytime. En dit is het van Bibi Rexha, New Religion.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

Nina en Kim Wild en Any Place, Anywhere, Anytime. Dat was in de middag van Breda. Breda Foto Festival wordt weer gehouden vanaf vandaag tot het 25 oktober. En wel de 12e editie Our Songs Came Through. Op verschillende locaties in Breda zijn fotografie, videokunst en installaties zien van ruim 40 makers. Het festival draait om troost en veerkracht. De deelnemers zijn Noor Abed, Sigdem Yüksel en Yuki Kihara. Naast de tentoonstellingen zijn er rondleidingen, performance, talks, films, workshops en kinderactiviteiten. Wil je wat meer informatie over het Breda Foto Festival? Kijk dan even op de website van Breda Foto.

Lady Gaga en Abracadabra aan het einde van de middageditie voor deze vrijdag, de 11e september. Als je liefhebber bent van Beats, kun je vanavond natuurlijk weer gewoon luisteren naar Weekend Boost. Het programma is weer tussen 9 en 11 hier op Breda nu. En daarvoor kun je ook nog luisteren naar de Van Helden Net Show. Arjan van Helden weer terug op Breda nu op de vrijdagavond. Die is vanavond te horen tussen 7 en 9 uur. Ik wens je nog een hele prettige vrijdag. Geniet van je weekend. En wij spreken elkaar weer maandagmiddag vanaf 2 uur voor de middag van Breda.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3,5 jaar vooruit. Dinsdag worden officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenissen aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Nederlandse voetbalwedstrijden worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk op het veld of naar andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Dat staat in het aangepaste protocol van het betaald voetbal. Volgens justitieminister Van Veel is het zo voor iedereen duidelijk wat de gevolgen van wangedrag zijn. Er wordt bij vuurwerk niet meer afgewacht, iedereen kan direct naar huis. De KNVB werkt daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk in stadions en onderzoekt allerlei technologische oplossingen. En de Noorse prinses Astrid is op 94-jarige leeftijd overleden. 2 dagen na de uitvaart van haar broer, koning Harald. Dat maakt het Noorse koningshuis bekend. Astrid was jarenlang een belangrijke steun voor haar vader, koning Olaf V... en vergezelde hem bij officiële gelegenheden. Ook voor haar broer Harald en de rest van de koninklijke familie was ze een belangrijke steun. De nieuwe koning Hakon noemt haar overlijden een groot verlies. De vlaggen in Noorwegen hangen vandaag alweer half stok. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je vertraging. Richting Utrecht sta je 1/2 uur in de file tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Van Utrecht naar Den Bosch is het oponthoud 1 kwartier voor Zaltbommel. De A27 van Utrecht naar het zuiden sta je ook 20 minuten vast tussen Lexmond en Werkendam. De A58 is helemaal dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij Roosendaal na een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en A16. En het is vanmiddag heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Daar sta je tussen Beuningen en Kuik 50 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft twee mannen uit Breda aangehouden vanwege het schietincident aan de Tolbrugstraat van vorige maand. Het gaat om verdachten van 18 en 22 jaar. De aanhoudingen vonden vorige week plaats en zijn donderdagmiddag bekendgemaakt. Het incident gebeurde in de nacht van 23 op 24 augustus. Volgens de politie ontstond er een conflict dat uitmondde in een vechtpartij. Daarbij zou een van de verdachten een vuurwapen hebben getrokken en meerdere schoten hebben gelost op een 20-jarige man uit Dordrecht. Het slachtoffer raakte gewond en werd later aangetroffen op de Nieuwstraat. Ook meldde zich nog een tweede slachtoffer bij de politie. De rechtercommissaris heeft bepaald dat de verdachten nog zeker 14 dagen vast blijven zitten. De politie heeft woensdagavond in Breda een bestuurder aangehouden die met een bivakmuts op door de stad reed. Tijdens een controle beledigde de man volgens de politie agenten en dreigde hij hen neer te steken. Na zijn aanhouding controleerden agenten het voertuig. Daarbij werden verdovende middelen aangetroffen. Ook bleek de man onder invloed te zijn en te rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarnaast weigerde hij mee te werken aan een bloedproef. Volgens de politie bleef de man zich ook tijdens zijn insluiting recalcitrant gedragen. Zo zou hij een politieauto hebben besmeurd met ontlasting. De man is uiteindelijk via een zogeheten celprocedure ingesloten. Er werd geen mes aangetroffen. Op de Beverweg in Breda zijn donderdagmiddag een fatbiker en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen. De fatbiker raakte daarbij gewond. De fietser zou over het fietspad hebben gereden toen een bezorger met zijn bestelbus het fietspad wilde kruisen. Daarbij kwamen de twee met elkaar in botsing. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer behandeld. Daarnaast de fatbiker naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft na het incident de fatbike meegenomen.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog altijd ruim 200 kilometer file. Het is nog heel druk. Op de A2 en de A27, de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant, staat het verkeer in beide richtingen nog behoorlijk vast. Van Utrecht naar Den Bosch op de A2 heb je ruim een half uur vertraging. Op de A29 is een ongeluk gebeurd van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp kost dat je een half uur extra. De linkerrijstrook is dicht. De A58 van Bergen op Zoom naar Breda is bij Roosendaal helemaal dicht na een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en de A16. Op de A73 heb je nog een half uur oponthoud van Nijmegen naar Maasbracht. Het is daar nog druk tussen Beuningen en Kuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met radio nieuws op Breda Nu. De toekomst van het Nederlandse drinkwater wordt volgens de inspectie Leefomgeving en Transport bedreigd door pesticiden met PFAS. Jaarlijks komt er minstens 21.000 kilo van de stof trifluorazijnzuur vrij. En die PFAS breekt niet af en kan terechtkomen in de bodem, het grondwater en uiteindelijk ook het drinkwater. Het gebruik van PFAS-houdende pesticiden nam de laatste jaren sterk toe. De inspectie ziet veel risico's voor mens en milieu en wil PFAS-pesticiden snel uitfaseren en ook strengere controle op lozingen. De Amerikaanse president Trump heeft bij het Pentagon de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Hij zei dat na die aanslagen van 25 jaar geleden de wereld nooit meer hetzelfde geworden is. Trump sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden en hij verwees naar de oorlogen die na 9/11 zijn gevoerd tegen terrorisme. Ook benadrukte hij dat Iran terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen destijds bijna 3000 mensen om het leven. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. En de publieke omroep wordt vanaf 2029 flink hervormd. De 11 ledenomroepen vormen dan 4 omroephuizen. De NOS en NTR gaan samen verder als NOS. Het kabinet wil minder bestuurlijke drukte en meer samenwerking met ruimte voor goede journalistiek en digitale vernieuwing. Het publieke bestel gaat bovendien op slot. Er komen geen nieuwe omroepen meer bij. Er kunnen er ook geen meer worden uitgegooid. De plannen moeten nog wel langs de Raad van State en het parlement. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Het is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden de files langzaam maar zeker korter. Het is nog wel druk op veel wegen, zoals op de A2 en de A27. De routes tussen Utrecht en Noord-Brabant. In beide richtingen staan er nog flinke files. Op de A29 heb je ook nog een kwartier vertraging van Bergen op Zoom naar Rotterdam door de nasleep van een ongeluk bij de afrit Numansdorp. 7 kilometer file staat er nog vanaf knooppunt Sabina. Op de A73 is het nog druk van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen de afrit Nijmegen en Kuik is de vertraging een half uur. En op de N69 van Veldhoven naar Neerpelt heb je bij de afrit Bergijk 50 minuten vertraging. Het staat vast vanaf Dommelen. Het heeft te maken met een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De fietser die vorige week woensdag betrokken raakte bij een botsing met een driewielscooter op de Boeimeersingel in Breda is overleden aan zijn verwondingen. Dat bevestigt de politie. Het gaat om een 53-jarige man uit Breda. Het ongeluk gebeurde woensdagochtend rond 8:30. Door de botsing kwam de fietser hard ten val. Hulpdiensten, waaronder een ambulance, politie en een traumahelikopter, werden ingezet. Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld en vervolgens onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden. Voor zover bekend raakte de bestuurder van de driewielscooter niet gewond. De gemeente Breda start op 1 oktober met de proef aanpak doorstroming senioren. Deze regeling is bedoeld voor huurders van 55 jaar en ouder die in een sociale huurwoning wonen en ondersteuning willen bij een verhuizing naar een woning die beter past bij hun huidige levensfase. De proef duurt een jaar en wordt uitgevoerd samen met de wooncorporaties Alwel, Laurentius en Wonen Breeburg. Deelnemers kunnen gebruik maken van persoonlijke begeleiding, directe bemiddeling en financiële ondersteuning. Volgens de gemeente moet de regeling bijdragen aan een betere doorstroming op de woningmarkt. Senioren die in aanmerking komen, kunnen een verhuisvoucher aanvragen voor een deel van de verhuiskosten. De maximale vergoeding bedraagt 1500 euro. Voor de proef is in totaal zo'n 70.000 euro beschikbaar gesteld. Vrijdag werd bij Breda University of Applied Sciences het nieuwe academische jaar geopend. Dit keer met een speciale gast, want minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken was aanwezig bij de opening en sprak de studenten en docenten toe. De in Breda geboren politicus moedigde de studenten niet alleen aan om een leuke studententijd te hebben, maar had daarnaast ook een serieuzere boodschap over kwetsbaarheid en veerkracht.
2: Nou, wat ik ze vooral heb willen meegeven is vanuit mijn rol als minister van Buitenlandse Zaken zie ik natuurlijk hoe de wereld om ons heen verandert en hoeveel impact dat heeft op onze toekomst. Maar iedereen kan op zijn eigen steentje bijdragen aan hoe weerbaar we zijn als samenleving. Dus ook de studenten met creativiteit, met nieuwe ideeën en met omzien naar elkaar kunnen een steentje bijdragen waardoor we met z'n allen sterk staan in deze veranderende wereld.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar files in het zuiden van het land die flink wat vertraging opleveren, zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel sta je nog 20 minuten vast. Van Den Bosch naar Utrecht heb je nog een kwartiertijdverlies tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. En op de A27 rijdt het ook nog langzaam van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Ook gaat het tarief van de laagste inkomstenbelastingschijf voor iedereen ietsje omlaag. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Voor de meeste Nederlanders resulteert in totaal een kleine teruggang in koopkracht. De plannen van het kabinet hebben nog geen meerderheid en kunnen nog veranderen. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. Dat is de uitkomst van een staatsbezoek van waarnemend president Rodríguez aan zijn Surinaamse ambtgenoot Simons vandaag in Paramaribo. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Om veiligheidsredenen was het bezoek van de Venezolaanse delegatie pas kort voor aankomst bekendgemaakt. Het aantal doden na de brand op de veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 35. Er worden nog altijd 54 mensen vermist. De brand brak woensdagavond uit toen het vaartuig onderweg was van de Filipijnse hoofdstad Manila naar Coron. Er waren ruim 130 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. IJsland gaat een eind maken aan de walvisvaart. Het land komt begin volgend jaar met een wetsvoorstel voor een permanent verbod. Alleen in Japan en Noorwegen is commerciële walvisvangst dan nog toegestaan. Walvisvlees wordt in sommige landen verkocht als delicatessen. Andere delen gaan naar de farmaceutische industrie. Finvissen zijn het belangrijkste doelwit van de walvisindustrie in IJsland. Ze zijn door de Internationale Unie voor Natuurbescherming aangemerkt als bedreigd. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Thieves en Evolution hier op Breda nu. Nog een weekje of twee dan verschijnt het nieuwe album van de heren. Dus iets om naar uit te kijken. Goed, 12 over 7 geworden op deze vrijdagavond 11 september.
1: Gedenkwaardige
0: datum natuurlijk.
1: Ja. Wordt veel over gezegd vandaag, denk ik.
0: Ja, absoluut.
1: Dus zo,
0: absoluut.
1: Dan beginnen wij er lekker niet over. Nog niet.
0: Nee, zo is het. Hey, zullen we eens even openen voordat we doorgaan?
1: Jazeker.
0: Mensen, een hartelijk. Zo.
1: Nou, we zitten er goed in, hè?
0: Ja, na die weken. Vorige week natuurlijk Breda barst hier op zender. Dus leuk om weer even terug te zijn natuurlijk. Na een weekje afwezigheid met een bomvolle show, hè?
1: Ja, bommetje vol, hè?
0: Straks daar meer over, maar eerst wat verjaardagen, denk ik. Welke lieden hebben deze 11 september een feestje te vieren?
1: Ja, ik heb hem, ik heb hem redelijk kort gehouden. Maar ik vind hij toch langer dan ik dacht. Dus ja, ik rammel er even doorheen.
0: Hij is langer dan je dacht.
1: Mickey Hart van The Grateful Dead, die is jarig vandaag.
0: Oh, ik dacht...
1: Hij leeft nog.
0: Oh, ik dacht die The Grateful Dead.
1: Dan ook nog Leo Kotke.
0: Wie?
1: Leo Kotke.
0: Zo.
1: Ja, Tommy Shaw. Dat is de gitarist van Styx.
0: Dan
1: hebben we John Moss.
0: John Moss?
1: Ja, die is van Culture Club. Dat is een collega van jou, drummert.
0: Oh.
1: Mick Talbot.
0: Ja.
1: Ken je die? Die was ook van die auto's vroeger. Nee, was het de cynist van, of is van de Style Council.
0: Oh, de Style Council, ja.
1: Deze ken ik ook niet hoor, E.G. Daily.
0: Ja, die ken ik wel, Say It was een hit.
1: Oh, staat die?
0: 1985, ja.
1: Kijk, nou, deze kennen we allemaal. Moby.
0: Oh, ja.
1: Die is ook jarig vandaag.
0: Dat is Harry, een kale, hè?
1: Ja. Kale Moby.
0: Mag ik zeggen.
1: Jij mag dat zeggen, ja. Harry Connick Jr. is jarig.
0: Dat is toch de broer, het is familie van Harry P. Harry Potter.
1: Harry Potter Junior. Ja, dat weet ik eigenlijk. Ik zou best kunnen, ja. Richard Ashcroft.
0: Oh ja, van de Verve natuurlijk. Ja.
1: Nou, de lijst is toch langer. Dus ik sla er eventjes een paar over. Gitarist van Coldplay. Johnny Buckland is jarig.
0: Johnny.
1: Ken je deze? Charles Kelly.
0: Charles Kelly.
1: Lady A. Zeg je dat iets?
0: Nee.
1: Nou, dan...
0: Slaan we niet meer over.
1: Dan ga ik afsluiten met een Nederlandse dame. Ook bekend van diverse tv-programma's.
0: Ja.
1: Haar artiestennaam is... ze heeft eigenlijk twee, maar ik doe de bekendste. Elle Bandita.
0: Ja.
1: Raven van Dorst.
0: Ja, zeg maar wel iets, maar ik kan de vinger er niet op leggen.
1: Zij is...
0: zeg maar.
1: Hoe noem je dat? Het is een woord voor kom er niet op. Ze is wel voor mij wel een vrouw, maar heel erg mannelijk. Dus, ja, er is een bepaalde term voor. Dat je, maar ik weet niet...
0: Transseksueel?
1: Nee, dat niet. Oh. Nee. Maar, ja, misschien kom ik er later nog op.
0: Nou, oké.
1: Okay. Ja.
0: We gaan beleven. Mocht jij jarig zijn vandaag of dit weekend, maken we een leuks van natuurlijk. Een mooi feestje, maar dat zal vast wel gaan lukken. Nou, tot 9 uur zijn we dus op antenne te vinden. Jawel, met de nieuwe Van Helden Hit Show.
2: Van Helden Show.
0: Dat zeg ik.
2: Is op je radio.

José Rebarón. Lekker weekend hoor, haha. Even een beetje tot rust komen. Even bijkomen, een biertje drinken, gezelligheid, wijntje erbij, kun je uitverrotten. Met een bolvolle show, onder andere telefoongesprekken met Nona en met Edwin Evers. Dus hou je radio aan, nu voor Poco en Call It Love.

0: Bon Jovi in betere dagen. Nou ja, goed.
1: Ja?
0: Ja, qua stem, hè. Dan, hij stond volgens mij vorige week in de O2 Arena in Londen.
1: Oh.
0: Als ik me niet vergis. Ja, goed, de hoge noten haalt hij niet meer, maar hij kan weer zingen. Want hij was natuurlijk heel lange tijd uit de running, hè.
2: Maar hij is toch ook niet zo heel jong meer, denk ik?
0: Nou, hij is een aardige grijze duif geworden inmiddels.
1: Zal ik even snel voor mij kijken?
0: Ik gok dat hij 64 is, zo'n beetje.
2: Ja, gewoon goed.
0: Ja? Ja.
2: Hij is van 2 maart 1962.
0: Ja.
2: Mijn oma, die was ook van 2 maart.
0: Ja?
2: Maar die is al even uit de tijd, hoor.
0: Oh, oké.
2: Hij heeft ook niet meer van een lange haar, hè?
0: Nee, een stukje af. Ja, maar goed, we hebben allemaal ons wilde haren verloren. Kijk maar naar mij.
2: Ja, ik vandaag ook weer een stukje.
0: Ja, een stukje eraf.
2: Maar ik ben toch... Ja, dat moet ik eigenlijk niet zeggen, hè.
0: Wat? Dat je niet tevreden bent?
2: Nee, dat... Ja.
0: Oeh.
2: Ja, ik noem me verder. Nee, maar dan... misschien kunnen de mensen het even zien als ik eventjes... Wacht even voor de camera ga draaien nu.
0: Ja,
2: kijk.
0: Ja.
2: Dan moet je mij...
0: Ik zie vanaf, er is ook een hele hap uit, joh.
2: Ja, maar als je nou even... Dan ga ik even praten, dan kunnen mensen kijken namelijk. Kijk mensen, hieronder...
0: Ja,
2: nee, maar even niks zeggen, want dan kunnen mensen het niet zien. Kijk, hieronder, dat is daar net te lang. Dat gaat dan snel groeien. En dan krijg je na 2 weken al zo'n matje in je nek. Ja, dat is... Er zijn maar weinig kappers die het in één keer goed begrijpen en goed doen.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt.
2: Ja. Dus,
0: daar heb ik gelast mee van. Ik maar lekker zelf.
2: Ik zei het al, ik ging jouw kapsel aanmeten.
0: Ja,
2: lekker makkelijk.
0: Zo is het. Zometeen gaan we bellen met Nona, maar ook met Edwin Evers. Want hij gaat een nieuwe single, heeft hij vandaag uitgebracht.
2: Ja,
0: en er komt nog meer aan.
2: Ja, nou dit nummer toch?
0: Ja, dat is wel de bedoeling.
2: Ik ga snel zijn nummer zoeken.

0: Glass Tiger en Don't Forget Me When I'm Gone hier op Breda nu. En ik, ja, dat vind ik eigenlijk echt wel zo'n Evers in het Wild plaatje.
1: Oh ja? Waarom?
0: Ja, ja, ja. Glass Tiger. Nou ja, het was het ooit het jaar 1995. En toen, nou goed, had je die OV-studentenkaart. Dus kon je lekker heel Nederland rondrijden. Dus,
1: ja, ik ging niet naar school. Ik ging alleen reizen.
0: Ja, jou, jij was er ook zo een. Nou ja, dus ik naar Hit Radio Veronica in de tijd. En daar was een Edwin Evers was daar bezig om een radioprogramma te maken. Dus ja, als liefhebber daarheen gegaan. En ja, ik vond het echt zo.
1: En toen ben je aangestoken met het radiovirus.
0: Nou ja, dat was er al, maar het werd wel versterkt, ja. Dus heel wat jaren geleden, zo'n 31 jaar alweer. Ik durf het bijna niet te zeggen. En, nou ja, Edwin Evers, goede avond.
2: Ja, zo oud ben ik dus al.
0: maar ik ook. Verdorie zeg, dat is een poosje geleden. Maar Glass Tiger, leuke plaat nog steeds.
2: Een heel leuke plaat, maar hij was volgens mij wel van voor 1995.
0: Ja, 84 denk ik of zo, ergens rond die koers.
2: Ja, ja.
0: Precies. Maar jij draaide hem destijds wel regelmatig ook, tijdens het radio.
2: Ik draai hem nog steeds wel eens af en toe.
0: En nog steeds, ja, inderdaad.
2: Ja.
0: Hey Edwin, hartstikke leuk dat we even mogen bellen.
2: Ja.
0: Ja, want vandaag is je single Vaste Grond verschenen. Waar gaat het nummer voor jou persoonlijk over?
2: Waar gaat dat nummer over? Het gaat eigenlijk een beetje over... ik noem het in één woord altijd een beetje koudwatervrees. Dus je leidt je leven en je denkt af en toe van... ja, ik doe dit wel, maar ik zou eigenlijk liever iets anders willen doen.
0: Mm-hmm.
2: Maar toch kiezen voor de zekerheid die je hebt, zeg maar.
0: Ja,
2: en dat is even in het kort waar het eigenlijk over gaat.
0: Hmm. En wanneer wist je van, god, dit moet een nieuwe single worden van het album? Want er komt ook een album aan, hè?
2: Ja, volgend voorjaar. En ik ben liedjes aan het schrijven en ik heb al heel veel af, een stuk of 18. En dan moet je één liedje uitkiezen en ja, dat is wel heel lastig. Want ik ben al ontzettend de twijfel grond en het ene moment vind ik dit en het andere moment dat. Maar ik vond het wel fijn als het eerste liedje gewoon echt een stevig liedje zou zijn. Dus een beetje de beuk erin, zeg maar.
0: Ja, precies.
2: En dat is dit liedje wel.
0: Ja, inderdaad. Hey, en we zagen je op een gegeven moment op de drums. Toen kwam daar de zang bij. Dan zien we weer voor mij op de piano. De gitaar. Welk instrument kun je niet spelen? Het is ongelooflijk.
2: Nou, de meeste instrumenten kan ik niet spelen. Mijn instrument is eigenlijk drums.
0: Ja.
2: En op piano en gitaar ben ik niet zo heel goed. Piano iets beter dan gitaar, want dan blijf je toch een rot instrument vinden. Maar om liedjes te schrijven, heb je natuurlijk een instrument nodig. Een melodieus instrument, zeg maar. Dus daar gebruik ik piano of gitaar voor.
0: Ja.
2: En zeg maar, wat ik kan op een piano en gitaar is eigenlijk precies genoeg om daar liedjes mee te schrijven. Ik speel ook op de plaat wel liedjes. Dit is van een van de twee nummers waar ik niet zelf op gespeeld heb. Maar meestal dan of ik drum wel, of ik speel piano of keyboard of een beetje akoestische gitaar. Dus,
0: te gek is dat, hè?
2: Als het niet altijd ingewikkeld wordt, dan kan ik dingen nog zelf doen.
0: Ja, maar goed, hartstikke tof. Maar hoe gaat het bij jou dan? Zit je dan in de auto of zo en denk van, goh, ik heb nu in één keer een melodietje in mijn hoofd of zo? Of over een stukje tekst?
2: Ja,
0: of?
2: Nou, meestal eerst een tekst. Omdat het zijn toch vaak een beetje verhaaltjes. Of het is een thema. Het schiet me gewoon ergens iets te binnen van, oh, daar zou ik wel eens een keer iets over willen schrijven. Of je hoort eens een keer iets. Of iemand zegt wat. Of je denkt, oh, dat is grappig. Of weet je, en dan schrijf ik dat meteen op in mijn telefoon.
0: Ja.
2: En dan doe ik daar later een keer iets mee. Of ik werk dat uit. Of ik schrijf... Kijk, alles wat me te binnen schiet aan ideeën. En of me dat nou gewoon te binnen schiet in de auto. Of ik ben met iemand aan het eten. En die zegt dus een keer wat waarvan ik denk, oh, dat is leuk.
0: Ja.
2: Dan schrijf ik dat meteen op. En dan later als ik het dan aan het uitwerken ben, dan pak ik al die aantekeningen bij.
0: Ja, precies. Maar wat ook zo werkt het. maar wat ook tof is, natuurlijk met de Edwin Evers Band, daar heb je natuurlijk ook niet de minste mensen om je heen om er zo eens mee te sparren, lijkt mij.
2: Nee, nou dat is ook wat altijd gebeurt. Bij dit liedje heb ik ook, dit heb ik geschreven een beetje op piano en gitaar. En dan maak ik een demo meestal alleen maar met piano en gitaar.
0: Mm-hmm.
2: Die maak ik dan wel helemaal af, zodat het hele liedje er is. En dan, dan haal ik de band erbij, muzikanten waar ik dit mee opneem. En dan gaan we dit verder uitwerken en dan doen zij ook hun ding, weet je wel.
0: Ja.
2: Zij zijn super ervaren en heel goed. En het zou natuurlijk heel dom zijn om die ervaring niet te gebruiken. Dus dan komen zij ook met, nou, we zouden ook dit kunnen doen. We zouden ook dat kunnen doen. We zouden die kant op kunnen. En, dus zo komen we dan uiteindelijk tot een, tot een laatste versie, zeg maar.
0: Ja,
2: dit is dan wel overigens helemaal live opgenomen. Dus we hebben dit wel echt gewoon ingespeeld. Er zijn wel later nog gitaardubs gedaan, zoals dat dan heet. Hè? Dus dan extra gitaren spelen en... Maar we hebben dit wel als band, zeg maar, ingespeeld.
0: Aftikken en gaan.
2: Ja. En dan neem je een paar versies op en dan kies je er uiteindelijk één uit waarvan je denkt, nou, dit is de versie.
0: Dat geeft wel de meest spontane vibe natuurlijk. Ja, leuk.
2: Ja,
0: te gek.
2: Dat is het leukste om te doen.
0: Ja. En qua productie heb je ook zelf gedaan, hè? Mixage? Mixen en productie?
2: Ja, klopt. Ik heb... Ik vind het hele proces van een liedje schrijven, beginnen bij een tekst, muziek maken, een demo maken, muzikant in de studio opnemen, produceren, mixen. Ik vind dat hele proces, dat vind ik leuk om te doen.
0: Ja.
2: Dus ik kan het aan de ander overlaten, maar ik vind het gewoon zelf leuk. En ik wil ook dat wat ik maak, dat het echt van mij is. Dus ik moet het sowieso geschreven hebben. En ik moet daar een groot aandeel in hebben. Dus dat als ik het uitbreng, dat ik wel kan zeggen, ja... Weet je, het is echt van mij. Ik heb dit gemaakt.
0: Ja.
2: Dat vind ik wel belangrijk. Want ja, waarom zou ik het anders doen? Maar ik vind het ook gewoon... Dat proces vind ik het leukste wat er is. Dus ik wil daarom ook het liefst alles zelf doen.
0: Ja, nou ja, tof. Tof. Is radio maken nu... of is muziek maken voor jou nu net zo vanzelfsprekend als radio maken? Voor je gevoel?
2: Nou, vanzelfsprekend. Kijk, ik vind het allebei leuk om te doen. En radio maken doe ik natuurlijk al heel lang. En daar heb ik zeker in het technische gedeelte een bepaalde routine. En in het maken van radio in zijn algemeenheid natuurlijk ook. Mm-hmm. Veel ervaring.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is leuk. Wat dat betreft, als het om muziek maken gaat, heb ik natuurlijk heel veel mensen om me heen die allemaal 10 keer beter zijn dan ik. En die me ook af en toe... een kant op duwen en dat is ook heel leuk.
0: Ja, begrijp ik. Nee, te gek. Volgend jaar dus het album in april? Zo'n beetje? Kan het
2: ja, kloppen? April, mei ergens in die periode.
0: In die hoek. Nou, tof, tof.
2: Ja, in die hoek.
0: In die hoek ergens, hè?
2: Ja.
0: Nee, te gek. We houden het in de gaten natuurlijk. En we gaan uiteraard je single draaien, Vaste Grond. Edwin.
2: Super.
0: Heel erg bedankt. En je bent onderweg naar het Rapunzel Festival. Dat klopt, hè?
2: Ja, doe je net toevallig bij de backstage ingang. Want we spelen over een uurtje spelen we. Nee, over 2 uurtjes. Half 10 spelen we. Ja, ik kom hier net aan. Dus we gaan straks spelen op het Rapunzel Festival.
0: Lekker op tijd. Zo rechtstreeks vanuit...
2: Ik hou niet van te laat komen.
0: Nee, precies. Nou, heel veel succes en plezier. En dank je voor je tijd.
2: Dankjewel,
0: hoor. Hoi.

0: Gravity 6 en Annie, You Save Me hier op Breda Annie. Nu. Annie, hè?
1: Annie, hè?
0: Dat is Annie.
1: Dus je was toch van de tassie?
0: Annie.
1: Ja.
0: Annie.
1: Is dat toch,
0: tassie even
1: is dat nog eind jaren 70 of jaren 80?
0: Wie?
1: Annie, hou jij mijn tassie even vast.
0: Begin jaren 80.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, was Miggy. Ja. Mickey, volgens mij 81 Mickey. Of zo.
1: Ja.
0: Maar goed, dat terzijde.
1: Anders andere Annie.
0: Dat is een andere Annie, onze Annie. Even kijken, ja, door het gesprekje met Edwin Evers... zijn we natuurlijk de historische muziekfeiten hebben even moeten verplaatsen.
2: De Van Helden Hitshow.
0: Dus?
2: Historische muziekfeiten.
0: Daar zijn ze alsnog. En we gaan er even snel doorheen. We beginnen in 1984, want Bruce Springsteen verbreekt zijn eigen record met het eerste van 6 uitverkochte concerten in Philadelphia tijdens een succesvolle Born in the USA Tour.
1: Kijk eens aan.
0: En Prince is in de Nederlandse bioscopen te zien in 1986 met zijn film Under the Cherry Moon, waarin hij de hoofdrol speelt als de charmante gigolo Christopher Tracy.
1: Oh, was hij echt een gigolo, joh.
0: Echt een gigolo, ja. In 1987 opent Prince zijn eigen ultramoderne Paisley Park. In Minnesota natuurlijk. Een miljoenencomplex voor muziek, film en videoproducties. En George Michael brengt zijn tweede soloalbum Listen Without Prejudice volume 1 uit in 1990 met hits als Praying for Time en Freedom in de jaren 90 versie. In excess zanger Michael Hutchins krijgt een boete in 1996 wegens het molesteren van een fotograaf.
1: Oh, dat mocht toen ook al niet.
0: Nee, die hem en zijn vriendin lastig viel. En een
1: even elkaar mappen dan, hè?
0: Ja. Nou, flinke ruzie zegt Noel Gallagher in 1996 de Amerikaanse tour van Oasis vaarwel. En David Bowie schrijft in datzelfde jaar 1996 geschiedenis door Telling Lies als eerste single van een grote artiest uitsluitend via internet uit te brengen.
1: Ja, die was hip, hè? Die David.
0: Ja, die was altijd vooruitstrevend.
1: Ja. Die man. Ja, maar die keer volgens mij ook oprichten van Spotify, denk ik, hè?
0: Ja, maken we tenslotte even een sprongetje naar 2009. Want LaToya Jackson onthult in een tv-interview details over de begrafenis van haar broer Michael Jackson. Die volgens haar met persoonlijke bezittingen werd begraven. Dus zijn handschoentjes zitten erin.
1: Die zijn nog een keer echt gevuild volgens mij. Dus zijn waarschijnlijk niet echt handschoentjes.
0: Misschien weer eruit gegaan.
1: Hij had er heel veel, denk ik.
0: Ja,
1: hij had al een paar.
0: Ik heb thuis ook, in mijn werkschuur heb ik ook allemaal van je handschoenen liggen.
1: Ook van die glitters, toch?
0: Ja.
1: Witte met glitters.
0: Dat zijn mijn tuinhandschoenen. Als ik thuis ga timmeren, dan heb ik weer andere kleuren handschoenen. Dus.
1: Voor elke klusje een andere handschoen.
0: Ja, zeker. Ja. Dus,
1: ik had nog zwart aan gisteren.
0: Ja?
1: Ja, even straatje liggen.
0: Oh ja, een mooie zwarte hebben.
1: Pas bij die grond.
0: Ja, dat past er goed bij. Nou, we kunnen iets draaien van Bruce Springsteen. In excess zou kunnen, maar ja, 2 berichten over Prince. Dat kan niet missen. Hier is Purple Rain op Breda Nu. I never meant to.

0: Då kör vi Prince en Purple Rain hier op Brea nu. Nou, we hebben nog een eindje liggen voor achter, namelijk...
1: Elke week een hit van Hollandse bodem! Hey!

0: Lekker happy. Yeah.
1: Iedere week een Hollandse hap. Normaal gesproken twee nummers. Ja, dit keer één nummertje, want we lopen al tegen acht, hè. Tijd gaat snel. Marco Borsato is hier. Je hoeft niet naar huis vannacht.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het gaat om rompers die verkocht zijn tussen 15 juni en 20 augustus dit jaar. In de effe kleuren lila, lichtroze en lichtgroen en in wit met een dinosaurussenprint. Zeeman vraagt klanten om ze terug naar de winkel te brengen. En ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt om de babyrompers niet te gebruiken. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Dat is een stijging van bijna 2,5%, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Ondanks de drukte steeg het aantal vluchten dat op tijd aankwam naar 72,6%. De spanningen in het Midden-Oosten hebben niet geleid tot minder vluchten, maar tot meer vluchten binnen Europa, volgens Eurocontrol. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Ook gaat het tarief van de laagste inkomstenbelastingschijf voor iedereen ietsje omlaag. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Voor de meeste Nederlanders resulteert in totaal een kleine teruggang in koopkracht. De plannen van het kabinet hebben nog geen meerderheid en kunnen nog veranderen. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. Dat is de uitkomst van een staatsbezoek van waarnemend president Rodriguez aan zijn Surinaamse ambtgenoot Simons vandaag in Paramaribo. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
6: Hey Van Helden, draai je maar. Van Helden, ga alsjeblieft naar huis.

0: een van de zomerhits, denk ik, toch wel van het jaar, als je het mij vraagt.
1: Ja?
0: Ja. Toen in de tijd dat de zon nog scheen, ja.
1: Hey, weet je wat ik vind?
0: Wat vind je? Nu schijnt hij ook nog die zon, maar het is een stukje koud.
1: Nee, dat had ik normaal niet, maar als ik nu bij de microfoon zit, ik hoor gewoon mezelf ademhalen.
0: Zo.
1: Maar is er dan iets, wat is er dan verbeterd?
0: Nou, misschien heb ik, ik denk dat je koptelefoonhouder staat.
1: Nee, je hebt wel vaker zo hard. Maar op een of andere manier is ergens iets in de techniek beter.
0: Oh, nou.
1: Waardoor ik gewoon... Maar dan moet ik opletten, want ik hoorde net dat toen jij Evers aan het interviewen was, dan zat ik er tussendoor te hijgen.
0: Als een briesend paard.
1: Ja.
0: zo doe je niks aan natuurlijk. Over interviews gesproken, zometeen gaan we ook nog even bellen met Dona. Want zij komt komende woensdag, als ik me niet vergis, komt zij naar de mes in Breda.
1: Yes.
0: Om voor een optreden, voor een concert. En clubtour begint vandaag of morgen. Moet ik even nakijken zo. Maar in ieder geval in Uden begint het.
1: Ja, rond de klok van 20:30 gaan we even bellen met Dona.
0: Ja. Absoluut, ja. Dus dat gaan we sowieso nog doen. En voor de rest natuurlijk nog een Pieters Postje, denk ik. Hè, want dat wordt ook wel weer tijd. Fijn van Vaniel hebben we ook liggen. Kraker uit de platenkast. En wat er allemaal voor de rest nog een beetje ter tafel komt. Dus dat was wel goed, denk ik. Leuke itempjes. De

Tot 9 uur zijn we hier dus op antenne, de Van Helden Hit Show. En naast die ITP's hebben we natuurlijk ook een stapeltje fijne plaatjes meegenomen. Ja, we zitten niet voor niks hier op die radiozender. Dus dan stampen we wel een paar leuke hits erin. Onder andere zie ik de Cardigans staan, Keen en nu World Party.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: De country is er eenmaal terug. Er zit zo veel platen in die sfeer.
1: Ja, ik ben ook wel een beetje van de country, hè?
0: Nou, echt een country.
1: Ik ben echt een echte country...
0: Ganger. Ja, dus je hebt ook... in het weekend draag je ook een cowboyhoed, heb ik me laten
1: vaak vertellen. Wel, ja. En cowboylaars.
0: Ja, en heb je ook zo'n leren jekker met van die...
1: Slierten eraan.
0: Mooi, hè?
1: Vroeger wilde ik op middelbare school wilde ik een keer van die laars hebben.
0: Ja, heb je ze ook...
1: Heb ze ook gekregen.
0: Ja?
1: En toen had ik ze uiteindelijk, toen dacht ik van...
0: Heb je ze nog of niet?
1: Dat denk ik niet, nee. Maar het was uiteindelijk ook niet... Ja... Ik weet nog wel, ik heb natuurlijk ook eens een korte periode in Amsterdam gewoond.
0: Ja?
1: Een aantal jaar. Ja? En een van mijn huisgenoten, die had wel van die laarzen. Echt van die cowboy, met die schuine hakken zo.
0: Ja, maar ook van die dingen, van die ijzeren...
1: Sporen eraan. Dat had hij niet, maar ik heb ze wel een keer aangedaan. Daar ben ik mee gaan stappen.
0: Ja?
1: Maar ik heb het niet verteld natuurlijk tegen hem. Oh. Heb ik gewoon zijn laarzen aangetrokken. Maar ja, de andere die trok ook gewoon gerust mijn kleding aan.
0: Ja.
1: Dan had ik mijn kleding gewassen en hing aan de waslijn. Dacht de volgende ochtend, nou weet je wat, morgen trek ik dat polootje aan. En dan stond ik daar, oh.
0: Hebben ze ook wel eens geen onderbroek aangehad, of niet?
1: Nee, die waren dan te goor om aan te pakken.
0: Goed, toch? Tijd voor een...
1: hier is hij weer.

0: kanten van het interweb. Oh, ik zal eens even snel een eentje opzoeken, hè, want...
1: Ja, was je nog niet zo ver?
0: Oh, hoe zijn ze nou, joh?
1: Oh, nee, hè?
0: Oh, wacht even, hier heb ik een berichtje. Nou, ik heb wel gelezen, joh.
1: Ja?
0: Ik heb heel veel lullig nieuws dit keer.
1: Lullig nieuws, ja?
0: Oh. Er is namelijk een Britse Nigeriaanse influencer.
1: Ja.
0: Die is op 43-jarige leeftijd overleden.
1: Ja.
0: Naar aanleiding van een cosmetische penisvergroting in Thailand.
1: Zo.
0: Moet je ook niet, natuurlijk, naar Thailand moet je ook niet gaan voor een penisvergroting,
1: denk
0: ik.
1: Nee, ook niet voor een verkleining, denk ik.
0: Nee, sowieso zo, moet je daar... denk dat je daar niet... Nou, hij liet in One Night in Bangkok liet hij even 40 milliliter filler inspuiten in zijn... In zijn filler, in zijn leuter.
1: In zijn knijter, ja.
0: En daarna dacht hij, nou, even mooi, even lekker ontspannen.
1: Ja.
0: Wat ging zijn vrouw doen? Die gaf, ging hem een massage geven. Dan staat het niet precies waar hij die massage kreeg.
1: Nee, maar goed, enigszins zou ik denken...
0: Maar tijdens die massage kreeg hij plotseling ademnood.
1: Oh.
0: Hé, hey, dat is ook een nummer, hè?
1: Ademnood. Bondje.
0: Bloot.
1: Wat groot. Was te groot.
0: Hij was te groot. Ja, dat hier red ik. Pijn op de borst. Raakte buiten bewustzijn. Ja, in het ziekenhuis bleek hij dus een acute longembolie te hebben.
1: Zo.
0: Nou ja, 2 uur reanimeren heeft niet mogen baten.
1: Nee.
0: En
1: Daar lag er verzeen bij.
0: Ja, dan zit je daar. Dan wil je een grotere, maar uiteindelijk heb je helemaal niks meer.
1: Nee.
0: Nou, dan maar een kleine. Hè?
1: Ja, sorry.
0: Want je kent het gezegd, hè?
1: Beter een kleine die stijgert dan een grote die weigert.
0: Nou, hè? Dus het weer. En dan heb ik. Er staan opvallende billboards.
1: Ja.
0: Langs de. Even kijken. De A2 bij Vianen.
1: Ja, van ons, hè? Van Helden Hitshow staan ernaast.
0: Hè? Nou ja, ik hoop niet dat we ernaast staan. Want er staat een heel groot billboard. En daar staat op. Een lul verdient meer.
1: Oh ja, die had je doorgestuurd.
0: Ja, denk je echt van, ja. Hè? Maar weet je wie daar, hoe heet hij ook weer? Die zat vroeger op de radio bij de NCRW. Vrolijk.
1: George Vrolijk, ja.
0: Die is burgemeester tegenwoordig, hè?
1: Ja.
0: En die is daar de burgemeester van 5 Herenlanden.
1: Ja.
0: En ja, die is daar toch niet zo blij mee. Want hij zegt, ja, wij doen ons best om onze kinderen geen scheldwoorden te leren.
1: Nee.
0: En dan zitten ze bij papa en mama in de auto en dan rijden ze voorbij die borden.
1: Ja.
0: Dan vraag je natuurlijk af van, waar gaat dit over?
1: Ja.
0: Een lul verdient meer.
1: Ja, waar gaat het over?
0: Nou, het gaat er eigenlijk om dat een... ik zal het woord niet meer in de mond nemen.
1: Nee.
0: Ik zal L-U-L zeggen nu.
1: Ja, vooruit.
0: Daar bedoelen ze gewoon iemand mee die bijvoorbeeld met sollicitaties of als die ergens werkt, gewoon die scherper onderhandelt en daardoor meer verdient.
1: Oh, ja.
0: Dus een L-U-L verdient meer.
1: Ja.
0: Omdat hij gewoon een grote mond heeft.
1: Ja.
0: Heb je automatisch een hoger salaris.
1: Ja, ja.
0: En dit was een reclamecampagne van... Dat ga ik lekker niet zeggen, want dat is reclame. Maar volgens mij een of ander accountancybureau of zo.
1: Ja, ja.
0: Ik vind het gewoon...
1: Maar staat er ook bij wat het doel dan is? Want ja, dat het de feit is, dat wordt dan blijkbaar gezegd. Maar
0: het doel heb ik een beetje gemist in deze hele campagne. Dus een beetje, het geeft natuurlijk wel heel veel ophef.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, of het nou echt... Ja, er staat iets van spam. Nee, ik mag die naam niet noemen, maar...
1: Nee, nee.
0: Een accountancybureau denkt van... Ja, is het dan echt reclame voor hun?
1: Ja.
0: Ze zeggen vaak, als ze maar over je praten.
1: Ja, ja.
0: Hè? Als ze maar over je fiets...
1: Als ze maar over je lullen.
0: Over je fiets lullen.
1: Ja. Nou, het is zover een rondje Pieterspost. Zometeen nog wel meer, denk ik, of niet?
0: Als ik heb nog wel iets, een kleintje.
1: Kom goed.
0: Kleintje.

0: scherm. Ik zei 30 seconden.
1: Nee, joh, dat was allemaal...
0: Ja, maar ik had mijn verkeerde bril op, hè?
1: Ja, dat zal het wel geweest zijn, ja. Goed, 8:30 geworden. En aan de telefoon hebben we Nona. Goedenavond, Nona.
2: Hallo.
1: Hey, hallo. Hoe is het? Hoe is het?
2: Ja, goed.
1: Ja?
2: Goed.
1: Goed zo.
2: En met
1: goed.
2: Jullie?
1: Ja, ja, uitstekend. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ja, je hebt... Je hebt een aardig druk weekje volgens mij gehad. Hè? Je bent aan het repeteren geweest voor de theater of voor de clubtour, hè?
2: Ja, ik ben inderdaad druk bezig geweest met mijn clubtour. Die morgen begint in mijn hometown in Uden.
1: Ja.
2: En ja, daar heb ik heel veel zin in.
1: Ja, zeker.
2: Ja, dus daar ben ik mee bezig geweest inderdaad. Ik had ook nog een benefietgala voor de muziekkit afgelopen maandag.
1: Oh, ja?
2: Ik ben inderdaad druk bezig geweest.
1: Ja, ja, ja, zeker. Hey, hoe ging je de voorbereidingen deze week? Want je hebt, dat heb je ook in Uden gedaan, hè? Volgens mij, dat ik zo voorbij zag komen.
2: Ja, ja, inderdaad. In de Pul in Uden zijn we ook begonnen met de preproducties, noem je dat dan. En, ja. En dan sta je al op hetzelfde podium. En gewoon in je thuisplek is het altijd wel gewoon...
1: Ja.
2: Fijn, maar het is des te enger om dat te spelen voor je eigen publiek.
1: Ja,
2: ja, ja. Dat is gewoon, dat blijft altijd hetzelfde. Maar ik heb er gewoon zin in.
1: Ja, ja, zeker. En, zeker, zeker.
2: Ja,
1: spannend.
2: Ja.
1: Ja. Hey, je album is nu natuurlijk een aantal maanden uit. Als je terugkijkt op het, na de release, wat heeft je het meeste verrast aan de reacties die je hebt gekregen?
2: Toch wel de groei, denk ik. Dat mensen toch wel hebben gezien dat het volwassener is geworden. En dat mensen toch wel, had ik ook niet anders verwacht. Mensen die zijn altijd gewoon, die zijn niet dom.
1: Nee, een volwassener sound, inderdaad, ja. Hey, en,
2: mensen die horen gewoon hetzelfde als wat je maakt, weet je wel. Dus,
1: ja. Ja. Hey, en is er dan ook nog een nummer wat je favoriet is tijdens het live spelen? Als je op het podium staat? Want je hebt natuurlijk heel wat shows gedaan ook de afgelopen maanden.
2: Ja, nou ja, het blijft natuurlijk gewoon Forever Yours, is altijd heel leuk. En
1: ja.
2: This Is All I Be natuurlijk, de nieuwe single. En What A Way To Die is gewoon zijn nieuwste single.
1: Ja.
2: Maar eigenlijk zijn ze allemaal wel leuk.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Eigenlijk is allemaal wel leuk.
1: Ja. Ja, wat komende de 16e sta je hier in de MES in Breda?
2: Ja, klopt.
1: En het album is natuurlijk gekomen. Maar tijdens het live spelen van die nummers... zijn er nog bijvoorbeeld wijzigingen of zo in de arrangementen? Of trek je bepaalde nummers wat langer door? Of wat kunnen de mensen daar een beetje verwachten in de MES?
2: Ja, wat je zegt. We spelen ze natuurlijk altijd anders live. En sommigen gaan, wat je zegt, langer door. En sommigen die hebben minder... ze zijn gewoon wel anders. Ik probeer ze altijd wel live te benaderen. En... Mm-hmm. Niet hetzelfde als op de plaat, want anders kan je natuurlijk de plaat aanzetten.
1: Ja.
2: Maar daar zitten we wel altijd op te hameren, weet je wel. Omdat ik dat gewoon wel belangrijk vind. Dus ja, ze kunnen vooral muzikaliteit verwachten en echt live.
1: Ja,
2: echt
1: ja. Live, want je band is ook steengoed hierbij.
2: Zeker, ja. Ik heb een hele goede band. Daar ben ik heel blij mee ook. En,
1: ja.
2: Ja, we zijn echt de muzikanten.
1: Ja, ja, te gek is dat, denk ik, om daar op terug te vallen tijdens nummers.
2: Ja, dat voelt heel fijn. Zeker.
1: Ja. Ja,
2: zeker, dat moet je ook hebben.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja,
2: ja.
1: Ja, en je nummers, die lenen zich natuurlijk geweldig mooi, denk ik, ook voor een liveshow om dat te ervaren. Dat
2: denk ik ook. Ja.
1: Dat vind ik, wel. Tenminste, als ik de plaat luister, denk ik van nou, dat zal live wel heel goed tot z'n recht komen. Dat is tof. Dat is tof.
2: Hey,
1: en ben je ondertussen ook alweer wat briefjes aan het schrijven, wellicht zo met teksten? Of hoe?
2: Ja, tuurlijk, dat doe ik altijd.
1: Ja.
2: Nee, ik ben altijd bezig met nieuw werk. En daar zijn we alweer mee bezig. Ja.
1: Oh ja.
2: Dus, ja, maar nee, nu eerst nog dit. Ik weet je wel, hallo. Het is net uit.
1: Ja, zeker. Zeker, ja.
2: ik hou van nieuw werk schrijven en van schrijven überhaupt. En nee, dat gaat altijd door.
1: Ja.
2: Maar dat staat echt helemaal in de begin, in de, hoe noem je dat, in de startblokken, weet je wel, van
1: ja, de nee, tuurlijk. Maar ja, ik vind dat tof, inderdaad, wat je zegt. Dat het altijd doorgaat en dat er altijd een flow in zit. En laat die nieuwe nummers maar komen. Hartstikke tof. Dan, want je bent natuurlijk een mooie, met dit album een hele mooie weg verder ingeslagen. En nou, te gek. Dus,
2: ja, ik zeg ook, laten we daarop doorgaan.
1: Ja, natuurlijk. Hartstikke tof.
2: Ja.
1: Tof.
2: Ja.
1: Hey, komende 16e september dus in de MES in Breda. Sta je daar. Ik wens je enorm veel succes en heel veel plezier. En uiteraard gaan we nog even dit is al weer even draaien. Dus bij deze. Hey, dank je voor je tijd. En een fijne avond.
2: Tuurlijk. En jullie
1: ook. Joe, hoi. Hoi. Hoi.

0: Nona. This is all I'll be hier op Breda nu.
1: Ja, dus, ik zit net allemaal voor te lezen. Wat, oh, wat gebeurt nou, joh?
0: Ja, nou, komende woensdag staat ze dus in de mes in Breda, Nona. Zometeen de non-stop 90's. We hebben weer een pallet van die jaren 90 platen tevoorschijn gehaald. Maar...

0: Is It Any Wonder hier op Breda Nu. Ik zag dat mijn plopkap gewoon door al mijn praatgeweld gewoon los geschoten was. Kijk hier.
1: Oh ja, ik zie het, ja.
0: Vies, ja. Hè? Daar zit iedereen in te tuffen.
1: Ja.
0: Dat pak ik gewoon in mijn handen.
1: Want een likje?
0: Ja, wie weet, wie zal het zeggen. Ja. Misschien hebben we wel hoe heet zo'n ding? Plopkap?
1: Likkers.
0: Plopkap? Heet het plopkap?
1: Ja, plopkap, ja.
0: Plopklap. Plopkap fetichisten.
1: Ja.
0: Ja, wie zal het zeggen?
2: Ja. Lekker.
1: Ah. Hey, je had toch wat bijzonders over Breda.
0: Ja. Ja, dat is niet zomaar wat, hoor.
1: Dat is niet gering.
0: Nee, dat gaat over de gemeente Breda.
1: Oh.
0: En je had maar erop geattendeerd, want Breda staat op een gedeelde tweede plaats op een internationale ranglijst van groenste steden ter wereld.
1: Alsjeblieft.
0: We staan de tweede plaats samen met Singapore. En als ik aan Singapore denk, dan denk ik ook niet aan een groene stad. Maar
1: nee.
0: De eerste plaats is voor Tampa in de USA.
1: Maar staat er ook bij hoe dan?
0: Hoe? Waardoor? Ja. Oh. Zal ik jou stellen, wat wordt er precies gemeten?
1: Wat wordt er gemeten?
0: Nou, ik kan niet alles verklappen natuurlijk wat er allemaal gemeten wordt. Nee. Maar in dit geval...
1: Ja.
0: Het gaat niet om de totale hoeveelheid groen of het aantal bomen.
1: Ja.
0: De zogenaamde, ja, nu wordt het ingewikkeld, hoor. Oh. De zogenaamde Green View Index.
1: Zo, ja.
0: Die kijkt naar straatbeelden en berekent hoeveel bladerdak je vanaf straatniveau daadwerkelijk ziet.
1: Ja, ja. Oké. Dus het is niet dat je zegt van... Oké, de Masbos ligt daar vlakbij, dus dan zal het wel
0: kaffeebakje zijn. Dat verklaart het verschil. Een stad kan namelijk enorme parken hebben...
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk toch weinig groen boven de straat.
1: Ah, groen
0: boven de straat. Het gaat dus echt om het groen boven de straten.
1: Oh, zo, ja. Oké.
0: Ik was laatst in Zevenbergen.
1: Natuurlijk
0: geen Breda, maar daar in de niet in het oude centrum, maar ik denk dat is de... Voor mij is dat Breda... Oh, dat is Breda, Zevenbergen West, volgens mij.
1: Ja.
0: Dat is ook nog een hele groene wijk.
1: West, hè?
0: Hele groene wijk. En daar hadden wij het zo over. En dat is ook een... Ja, daar zit veel, ook heel veel groen in de straten. En nou, dat heeft dus... een park zegt dus niks. Het gaat echt over het groen in de straten.
1: Nou, als je voor mij een beetje richting... ook richting Ginneken gaan, zo veel groen.
0: Daar heb je ook heel veel groen in.
1: Veel groen.
0: Nu staat hier wel nog... Een kleine, maar belangrijke kanttekening.
1: Oh jee.
0: Let op.
1: Nog even dan.
0: Moet ik natuurlijk wel even benoemen.
1: Ja.
0: De titel. De tweede groenste stad. Ik ga nog even het enthousiasme een beetje temperen nu.
1: Ja.
0: De tweede groenste stad ter wereld. Dat klinkt eigenlijk spectaculairder dan het werkelijk is.
1: Oh, dan komt het, hoor.
0: Dan komt die. De ranglijst. Ze hebben namelijk maar 34 steden onderzocht heel de wereld.
1: Ja. Dat is iets met een dode mus of zo.
0: Heb jij niet van zo'n geluidje nu? Dus zo groen zijn we nou ook weer niet.
1: Oké, nou daar heb ik
0: toch wel een leuke domper, hè?
1: Heb toch wel passelijk een 90s plaat.
0: Ja?

0: Tot zover Ace of Base en The Sign.
1: Ja, hij zal The Sign.
0: En ja, we hebben ook een sign, want we moeten ermee kappen.
1: Ja. Nou, dan kappen we maar. Hè?
0: Ja, zometeen na 9 uur Weekend Boost. En wat ons betreft, tot volgende week.
1: Hey, toe!

0: De nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. 12 passagiers zijn inmiddels ondergebracht in een hotel. De bus reed donderdagmiddag vermoedelijk tegen een blok van een wegafzetting en vloog door de vangrail. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers. 40 mensen raakten gewond. De chauffeur van de OAT-bus bleef ongedeerd, maar is er mentaal slecht aan toe. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Minstens 2 pompstations van de Oost-West-pijplijn zouden beschadigd zijn. De functionarissen hebben tegen CNN gezegd dat de projectielen uit Irak afkomstig waren. Er zijn in Irak aan Iran gelieerde milities actief. De berichten zijn niet door de Saoedische regering bevestigd. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het gaat om rompers die verkocht zijn tussen 15 juni en 20 augustus dit jaar. In de effenkleuren lila, lichtroze en lichtgroen en in wit met een dinosaurussenprint. Zeeman vraagt klanten om ze terug naar de winkel te brengen. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Dat is een stijging van bijna 2,5%, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Ondanks de drukte steeg het aantal vluchten dat op tijd aankwam naar 72,6%. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dan kijk ik nog eventjes met je op de weg. Het verkeer van de ANWB. 2 files op dit moment. Te beginnen op de A1. Dat is tussen Apeldoorn en Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken. Daar heb je een kwartier vertraging. Heeft daar te maken met bergingswerkzaamheden. En de rechte rijstrook die is daar dicht. En de A9 dan nog Alkmaar-Amstelveen. Tussen afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Bad Hoeverdorp. Daar kom je in 10 minuten vertraging uiteindelijk terecht. Is er dan op het spoor nog wat aan de hand? Jazeker. Een vertraging en minder treinen. Ja, daar is sprake van tussen Amersfoort en Zwolle. Dat heeft daar te maken met inzet van de politie. En dat duurt tot ongeveer 9:30.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
4: When I go to a nightclub, you know, I'm just going for the music. And just sit back, man, and be by myself and just nod my head to some good music, man. I don't want to be fucked with all the lights and dressing nice. I'm just a regular guy, you know. I'm just going to let this groove play, man, so you

0: Oh, terug op het vertrouwde stekkie zeg. 9:05 is het inmiddels geworden op deze vrijdag 11 september 2026. LNRT en The Gap. En een gap kun je het zeker wel noemen, die periode dat we even weg waren.
1: Dat zeker.
0: Hoop gebeurd. We hebben de studio van A naar B verhuisd. Dat wist je waarschijnlijk ondertussen al. We hebben gewoon even een maandje vakantie gehad, Lars.
1: Ja, mooi zo vakantie.
0: Ja, lekker. Hoe was die voor jou?
1: Dat was ook lekker.
0: Nou, mooi. Als je denkt, wie zit er nou over vakantie te praten? Het zijn Maarten en Lars van Weekend Boost. Goedenavond zeg. Welkom terug in jouw club op de radio. Tot aan 11 uur, ja, daar zijn we er gewoon weer lekker voor je bij natuurlijk. Met heerlijke clubbangertjes en allemaal dat soort dingen. Waar we net eigenlijk al een heerlijk voorproefje van hebben gehad. Met die groovy house tracks. Waarmee we lekker de show hebben geopend. Komt veel meer van aan. We hebben een bomvolletje programma. Maar laten we eerst even aan jullie weer gedag zeggen. Dat is veel te lang geleden zeg.
2: Gelach.
0: Nou, een hoop terugblikken, Lars. Ik denk dat we toch maar even moeten delen hoe we onze vakantie hebben gehad de afgelopen tijd. We weten, voordat ze denken dat we helemaal niks hebben zitten doen. We hebben een interview met Alois vandaag in een uitzending later rond 10:15. En de kandidaten van de grote prijs ga ik je ook kennis mee laten maken. Maar dat natuurlijk afgewisseld met heerlijke tracks. Squart komt er zo meteen. Oh ja. Eerst Shirley. Dit is Chai Tang Swaffle. Oh, wat lekker om weer terug te zijn, hè Lars, of niet?
1: Heerlijk.

0: Als ik ergens goed op ga, zijn het van deze Groovy House Tracks. Ik hou hiervan. Air Squared en In A Spell tijdens Weekend Boost op Breda nu. Daarvoor Sweetie met Chi-Town Shuffle. Moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. Hè? Ik begin steeds meer signalen te krijgen bij mezelf, Lars. Dat ik weer eens een keer naar de opticien moet. Dat begint met die mailtjes die ik gewoon stelselmatig en het negeren ben. En ik merk nu gewoon dat ik dingen niet goed zie. Vanmiddag nog. Ik liep door de stad heen. Even wat eten halen vlak voor de uitzending. En ik... Ken je dat moment dat je dan twijfelt of dat je een bekende tegenkomt op straat?
1: Ja, die ken ik.
0: Nou ja, een flinke tegenzon. Ik liep daar en op een gegeven moment... Hé, dat is Gijs. Een van de DJ's die ik je wel eens een keer in de uitzending ook heb gesproken. Gojo was de artiestennaam, kwam ik in de stad tegen. Maar dat, letterlijk 10 meter pas van tevoren kon ik goed zien dat hij het was.
1: Oei.
0: Dat is toch erg?
1: Ja.
0: Goed, misschien is het de hoogste tijd dat ik dan eens een keer wat minder hard die mailtjes van de opticien ga negeren en een keer weer een oogmeting ga doen. Het is 9:15 geworden. Je luistert naar Breda nu, naar Weekend Boost. Tot aan 11:00 zijn we erbij. Ofwel, ja, de deuren voor de club op jouw radio zijn weer geopend. Maar nu even toch een relaxed layback momentje. Want het is zo lang geleden dat we samen in de studio hebben gezeten, Lars.
1: Ja.
0: Hoe is het nou?
1: Ja, gaat prima. Ja, druk met school en zo, maar...
0: Ja, wat jij bent met iets tofs begonnen, geloof ik, hè?
1: Dat klopt. Mijn opleiding. AV-specialist.
0: Kijk, dan weet je straks wel hoe je de camera groep neerzet hier en zo.
1: Voor de mensen die niet weten wat AV-specialist is, gaat het eigenlijk gewoon in audiovisueel. Gewoon met camera's editen, monteren, licht, geluid en al die reuten met uit.
0: Het is wel logisch dat je zoiets doet als je ook hier zit, zeg maar.
1: Ja, dus dat,
0: nee, prima. Hey, vakantie, heb je nog wat leuks gedaan?
1: Ik ben met een week in Kroatië geweest.
0: Oh,
1: een beetje Oostenrijk.
0: Was het niet bloedheet?
1: Jawel, veel te warm.
0: Hoe was veel te warm?
1: 40 graden warm. 40 graden. En dan nog als je in de stadje loopt tussen al die gebouwen dicht op elkaar staan.
0: Oh nee, dat smelt je helemaal weg.
1: Ja. We hebben nog op een sidequest geweest met... Twee vrienden zijn we naar Dierentuin geweest.
0: Oh!
1: Voor een mooie sidequest.
0: Hoezo sidequest?
1: Nou, we wilden eigenlijk iets anders gaan doen naar een stadspark. Maar we wouden dan met de trein gaan, maar waren we langer onderweg met de trein dan dat we in het park waren.
0: Oh.
1: Dus dat was niet handig. Dus toen hadden we last minute besloten, we gaan daarheen.
0: Nee, dat zijn vaak de leukste tripjes, toch? Ja, inderdaad. Dus dat.
1: Dat klopt.
0: Nou ja, mooi. Dat,
1: Ja.
0: Leuk dat je ook vraagt hoe ik het heb gedaan.
1: Ja, maar ik wou net vragen, jongen.
0: Hoe heb je het gehad, Maarten? Jij blijft zo angstvallig stil. Ik denk van, hoe zit het nou?
1: Hoe heb je het gehad, Maarten?
0: Het is natuurlijk een periode gehad dat hier van alles werd omgebouwd. En even een goed moment geweest om alles los te laten. Even helemaal afschakelen. Ik heb een rondreis door Europa gedaan, jongen. Daar zeg ik u tegen.
1: Ik zeg het op je Insta.
0: Ja, en ik heb ook nog zo'n hele Polar Steps. En dan willen ze dan van de familie dat je een Polar Steps bijhoudt. En dat soort dingen. En dat kost allemaal zoveel moeite, joh. Maar goed, heel kort samengevat. Treinreis. Maar ja, ik ben dan niet iemand die voor een dagje ergens naartoe gaat. Ik zorg ook wel dat ik overnacht ergens dan, zeg maar.
1: Tenzij je in je hostel komt, hè? Tenzij je niet in je hostel komt.
0: Oh ja, dat verhaal. Ja, dat kon goed. Ik was dus begonnen in Kopenhagen. Dat was heel leuk. Dat was een soort camping hostel, zeg maar. Hele gezellige mensen daar ook ontmoet. Goed op stap geweest ook. En na een paar dagen Kopenhagen doorgegaan naar Stockholm. Ik zei letterlijk nog gekscherend in een WhatsApp-gesprek... Nou, het zou wat zijn. Ik zit hier in de dichte bossen van Zweden. Dat we hier straks stilstaan omdat we naar Eland aanrijden. Nog geen half uur later... Gaat vol die trein in de rem, hebben we Nederland aangereden. Ja, ik lieg niet. Maar goed, kom eraan in Stockholm. Op weg naar mijn hostel toe. Maar die hadden dus blijkbaar een beleid. Dat is allemaal... Of het nou vage mailtjes zijn of Maarten heeft weer niet goed gelezen. Laten we eventjes in het midden. Maar het komt erop neer. Ik stond daar voor gesloten deur. Dus ik heb on the spot nog even een nieuw plekje moeten zoeken. Om uiteindelijk te kunnen pitten die nacht. Alles zat vol. Maar er was gelukkig nog een hotel. Die had één klein kamertje ergens. Wat niet echt een volwaardige hotelkamer was. Die niet boekbaar was. Maar die dan nog wel mocht slapen. Zeg maar. Dus dat was hartstikke fijn. Maar goed, vervolgens doorgegaan naar Finland. Ook heel mooi. Dat is een beetje al Scandinavië. En wat meer de invloeden, zeg maar, van echt Oost-Europa die je daar al begint te zien. Door naar Helsinki. Daar heb je zo'n open luchtsauna in een park. Dat is echt lachen. En ik zeg jou één ding. Als jij in Finland bent, ja, dan moet je naar de sauna. Hè? Zo simpel is het.
1: Blijkbaar.
0: Dat is cultuur in Finland, de sauna. Oh. Ik ben een cultuurbarbaar als je dat niet doet.
1: Ik ben nog nooit in Finland geweest.
0: Nou, eens moet een eerste keer zijn. Goed, vervolgens overgevaren richting Estland, richting Tallinn. Ja, en daar... Ja, dat is weer een gek idee van mij. Ik dacht, laat ik naar de kastelen gaan kijken.
1: Of, altijd
0: mooi. Echt aan de buitengrens van Europa, om het nou even zo te zeggen. Ja, ik liep daar, ik vond het toch wel een beetje ongemakkelijk en onheimisch voelde dat daar. Ik was blij, zeg maar, dat ik de volgende dag een vlucht naar Polen had om vervolgens het laatste stukje van het rondje te doen. Via Berlijn, waar ik overigens ook nog, dat was ook lachen. Ik ben op een gegeven moment hapje eten op de Holtzmarkt. Dat is een beetje een soort, ja, hoe kun je het beschrijven? Een soort Pier 15/stekachtige plek. Allemaal losse foodstandjes staan daar zo. Superleuk sfeertje daar zo. Dus ik sta er lekker een hapje te eten. En ik kijk door mijn Insta-story heen. Ik denk, hè, ik zie die Holtzmarkt voorbij komen. 2 uur eerder. Bleek het, hoe heet dat? Bleek Martijn ook in Berlijn te zijn. Oh, Phoenix. We hebben hem ook wel eens een keer gesproken in de uitzending. Dus ik van, joh, jij ook hier, weet je wel. Dat was zo grappig. Ja, uiteindelijk, ieder tof zijn eigen plan natuurlijk. Maar goed, ik vind dat dan toch wel grappig toeval. Als je dan al zo ver weg bent en zo ver gereisd hebt. Dat er zoiets dan ook alweer gebeurt. Dat is dan toch ook wel weer mooi. Goed, genoeg gelul over de vakantie, denk ik, hè, Lars?
1: Denk het ook.
0: Of wou je nog iets kwijt?
1: Zeg niet weten wat.
0: Nou, ik ook niet.
1: Ja, dat ik vakantie nu al mist, maar...
0: Nou ja, de eerstvolgende komt er snel aan. Het is Brede Nu en hij luistert met muziek zometeen van Paquito. Ja, we gaan de classics in. Maar eerst Upper 90, I Reach For You.

0: Brede nieuw weekendboost. Paquito en Living on Video op deze vrijdagavond. Waar het inmiddels iets voor 9:30 is geworden. Lars de Brede update, die komt er zo meteen aan.
1: Met onze timer.
0: We hebben nog heel veel dikke releases die ik wil gaan draaien. Ja. Daar hebben we nu ongeveer nog een uurtje, iets minder dan een uurtje voor.
1: Want dan moeten we natuurlijk nog.
0: We hebben straks ook nog Aloïs na 10 uur.
1: Dan weer prijs. Dingen om eens te aankondigen.
0: Prijs. De grote prijs, inderdaad. Ik wou het inderdaad net zeggen. En er staat voor jou morgen iets heel speciaals te gebeuren.
1: Ja, ook nog.
0: Ik dacht, misschien is het leuk om eventjes te gaan kijken wat jij straks allemaal mag.
1: Zuipen.
0: Onder meer, maar er is veel meer wat er om de hoek komt.
1: In mijn eens auto rijden?
0: Ja, bijvoorbeeld. We gaan het allemaal straks zo meteen na de Breda update met je doornemen. Even bewust jou van het feit maken van wat jou allemaal te wachten staat vanaf morgen.
1: Hoeveel belastingen mag betalen bedoel je? Of?
0: Nee, dat heb ik allemaal niet uitgerekend. Ben ik veel te lui voor.
1: Kost veel te veel.
0: Even een ander vraagje, Lars.
1: Vertel.

0: Leo Sanderson en You Know House. Morgen startte de dag op veel plaatsen grijs met lage wolken, nevel en mist. Geleidelijk lost het op en vooral tijdens de middaguren schijnt dan de zon. De temperatuur die stijgt naar waarde tussen de 20 en 22 graden. En er waait daarbij een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. En in de avond neemt de bewolking dan toe en volgt vervolgens de regen. Dus een droog dagje morgen. Maar het wordt er toch ook wel weer een beetje regenachtig. Het is toch wel weer een beetje jammer, hè Lars?
1: Zeker, als we kut weer in Nederland hebben.
0: Ja, de laatste dagen ook inderdaad. Goed, verder dan natuurlijk de orde van de dag. Het is iets over 9:30 inmiddels geworden. De hoogste tijd voor de Breda Update. Hij zit al weer met smacht te wachten tot hij kan beginnen. Tijmen Moeker. Ja, de Breda Update, Tijmen. Wat zit er vandaag in?
2: Vrijdag werd bij Breda University of Applied Sciences het nieuwe academische jaar geopend. Dit keer met een speciale gast, want minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken was aanwezig bij de opening en sprak de studenten en docenten toe. De in Breda geboren politicus moedigde de studenten niet alleen aan om een leuke studententijd te hebben, maar had daarnaast ook een serieuzere boodschap over kwetsbaarheid en veerkracht.
3: Nou, wat ik ze vooral heb willen meegeven is vanuit mijn rol als minister van Buitenlandse Zaken zie ik natuurlijk hoe de wereld om ons heen verandert en hoeveel impact dat heeft op onze toekomst. Maar iedereen kan op zijn eigen steentje bijdragen aan hoe weerbaar we zijn als samenleving. Dus ook de studenten met creativiteit, met nieuwe ideeën en met omzien naar elkaar kunnen een steentje bijdragen, waardoor we met z'n allen sterk staan in deze veranderende wereld.
2: De fietser die vorige week woensdag betrokken raakte bij een botsing met een driewielscooter op de Boeimeersingel in Breda is overleden aan zijn verwondingen. Dat bevestigt de politie. Het gaat om een 53-jarige man uit Breda. Het ongeluk gebeurde woensdagochtend rond 8:30. Door de botsing kwam de fietser hard ten val. Hulpdiensten, waaronder een ambulance, politie en een traumahelikopter, werden ingezet. Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld en vervolgens onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden. Voor zover bekend raakte de bestuurder van de driewielscooter niet gewond. De gemeente Breda start op 1 oktober met de proef aanpak doorstroming senioren. Deze regeling is bedoeld voor huurders van 55 jaar en ouder die in een sociale huurwoning wonen en ondersteuning willen bij een verhuizing naar een woning die beter past bij hun huidige levensfase. De proef duurt een jaar en wordt uitgevoerd samen met de wooncorporaties Alwel, Laurentius en Wonen Breeburg. Deelnemers kunnen gebruik maken van persoonlijke begeleiding, directe bemiddeling en financiële ondersteuning. Volgens de gemeente moet de regeling bijdragen aan een betere doorstroming op de woningmarkt. Senioren die in aanmerking komen kunnen een verhuisvoucher aanvragen voor een deel van de verhuiskosten. De maximale vergoeding bedraagt €1.500. Voor de proef is in totaal zo'n €70.000 beschikbaar gesteld.
0: Dan kijk ik nog heel eventjes met je op de weg. Op dit moment nog 1 file die staat op de A1 tussen Apeldoorn en Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken. Daar een kwartier vertraging. De rechte rijstrook die is daar dicht. En dat heeft daar te maken met opruimwerkzaamheden. En op het spoor, heel even aan het verversen hoor. Ja, minder intercities rijden er op dit moment. Dat is tussen Hilversum en Amersfoort-Schothorst. Heeft daar te maken met een defecte trein. En dat duurt tot ongeveer 9:45.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ja, hardstyle knalletjes, die gaan, daar ben je altijd wel goed in, hè, Lars?
1: Heerlijk.
0: Brede met Frontliner. En Loud. Dat is wel heel hard.
1: Max lekker wakker.
0: Zo is het inderdaad. Goed, 10:50 is het inmiddels geworden. Brede, nu staat bij je aan. Je luistert naar Weekend Boost. En tot aan 11:00 zijn we er voor je bij. Zometeen ga ik je vast muzikaal kennis laten maken met de deelnemers van de Grote Prijs Breda in de categorie producers. Dat wil ik er even bij zeggen. Want ze hebben natuurlijk ook nog de sing-song popartiesten dingen, zeg maar. En hip-hop. Maar waar ons hartje sneller van gaat kloppen is natuurlijk producers. En eigenlijk alles wat elektronisch is.
1: Ik zelf ook wel van echt gewoon het instrument bespelen. Maar elektronisch ook altijd wel lekker.
0: Dat komt er dus allemaal zo meteen aan. Eerst even wat anders, Lars. Ik zei net naar me toe, zo natuurlijk al een heel klein beetje. Morgen een hele speciale dag voor jou. Want je staat aan de vooravond voor je 18e verjaardag.
1: Dus zometeen lekker een biertje open te trekken, denk ik, na 12.
0: Ja, na 12, want dan mag het inderdaad.
1: Dan mag het wel. Maar
0: je loopt nu allemaal dingen inderdaad op te noemen die wel en niet mogen. Het is nu 9:45. Dus dat betekent over 2:15. 2:19 om heel erg precies te zijn. Dan gaat er even het een en ander voor je veranderen. Nou ja, leuke dingen, wat minder leuke dingen. Ik dacht, laat ik even een lijstje maken voor jou. Dat je even weet waar je allemaal te wachten staat. Nou, deze die noemde je natuurlijk al. Je mag alcohol gaan kopen en drinken. Bier, wijn en sterke drank. Dus,
1: sterke drank ook? Dus ja, dus, dat is 21 gas.
0: Nee, we zijn in Amerika. Kom op, hé.
1: Ja, dat wouden ze het over, maar mooi zo.
0: Hé, er is er nog. Je noemde net al dingen, maar deze dacht je niet aan. Je mag gokken.
1: Gelukkig is het net tegenover, vlakbij mijn school. Het is tegenover een bepaalde winkel waar elektronica kan halen.
0: Ja.
1: En daar tegenover is een casino.
0: Dat meen je niet.
1: Ik zie het.
0: Nou,
1: dus ik denk dat ik een nieuwe plek heb voor de pauze.
0: All in op zwart. Goed. verkiezingen, dat is ook een ding. Je mag officieel nu stemmen bij de verkiezingen. En dat niet alleen. Je mag je ook verkiesbaar stellen. Dus je mag lid worden van een politieke partij. Ja, en jezelf op de stemlijst. Ja,
1: stem nu al bij.
0: Nou ja, ik zou zeggen, why not? Ook eentje, dat is altijd wel een gevaarlijke. Je mag zelf contracten gaan afsluiten.
1: Ja.
0: Dus daar moet je altijd, voordat je jezelf een woekercontract aanpraat. Ja, dat is natuurlijk nooit fijn. Dus er is ook nog iets anders wat je mag als je 18 wordt.
1: Autorij je eentje?
0: Nou, die bedoel ik niet. Nou ja, dat mag inderdaad ook. Maar je mag ook op de Geleenstraat, op de Wallen. Nou, dan weet je denk ik al waar ik het over heb.
1: Ja.
0: Precies. Je mag een prostituee bezoeken, om het even netjes te zeggen. Ja, normaal gesproken in de kroeg zou ik het iets anders verwoorden. Maar tabak en vapes. Maar dat is in jouw geval misschien niet helemaal
1: handig.
0: Je kunt een lening aangaan. Want, ja. Dat kan. Een creditcard aanvragen valt in dezelfde categorie. Het overvalt je maar een beetje inmiddels al, hè, Lars?
1: Ja, ik kan beginnen heel veel.
0: Nou, ben je nou beu om thuis te wonen? Je mag een woning gaan huren zelf.
1: Ik mag ook, volgens mij, als het goed is ook, mijn vrienden die nog minderjarig zijn, mag ik legaal adopteren.
0: Echt?
1: Volgens mij wel.
0: Serieus?
1: Stel, je had een vriendengroep met een paar 17-jarigen. Mag jij, als met een heel proces en alles, zou jij in principe kunnen adopteren.
0: Hoe zit dat nou weer dan?
1: Het kan niet zomaar, maar voor mij gewoon, stel voor, je bent vrienden met iemand in een weeshuis.
0: Ja?
1: Je zou het gewoon met een legaal proces kunnen adopteren.
0: Ja, maar tegen dat de hele procedure is afgerond, dan...
1: 18 maar.
0: Ja, nou ja, precies.
1: Maar dat is wel grappig.
0: Goed, verder, je mag zelfstandig op reis gaan. Dus je kunt eindelijk, net zoals Sander en ik, heel vaak doen van die snoepreisjes maken tussendoor.
1: Dus wanneer gaan we met het Weekend Boost uitje?
0: Het Weekend Boost bedrijfsuitje, op zich wel een goed idee. Even clubben in Berlijn of zo.
1: Ja.
0: Je mag zelfstandig op reis gaan. Trouwen zonder toestemming van je ouders. Zelf medische beslissingen nemen. Je zorgverzekering, ja, die zul je toch ook wel moeten gaan regelen en betalen. Ja,
1: dat heb is dan ik al, maar dat is weer het minderpunt.
0: Je kunt zelf een bankrekening en andere financiële zaken gaan regelen. Belasting en toeslagen moet je gaan regelen.
1: Ja,
0: toeslagen, dat is wel,
1: dat is
0: dan krijg je weer geld terug. Maar doe niet zoals ik, dat je ze te lang laat doorlopen en vervolgens de helft weer kan terugbetalen. Want daar word je allemaal niet vrolijk van.
1: Nee.
0: Ja, blijkbaar ook een testament maken. Weet ik veel hoe dat allemaal zit, maar het staat ertussen.
1: Oh, je ja, kunt... dan moet ik natuurlijk ook nog voor de donors zetten en zo. Toch?
0: Oh ja, die moet je ook nog invullen, ja. Of dat je wel of niet doet. Ja. Dat moet je gewoon overigens ook helemaal zelf weten. Dat wil ik er even bijgezegd hebben. Je mag zelf juridische stappen ondernemen als je vindt dat je ergens onheus bent behandeld. Je mag zelfstandig werken en arbeidsovereenkomsten nagaan.
1: Maar Maarten, ik vind ze wel echt pest. Ik kan nu even juridische stappen ondernemen.
0: Kijk, nou goed. Je mag zelfstandig werken en arbeidsovereenkomsten aangaan. Je moet nu ook je paspoort en allemaal dat soort dingen gaan rijden. Inderdaad, je zei hem al, zelf auto rijden, abonnementen en verzekeringen afsluiten, beslissen waar je woont. En dat is allemaal een beetje ook in lijn met dat eigen huis en allemaal dat soort dingen. Oh!
1: Inschrijven voor de woningmarkt. Dat is ook nog doen.
0: En bij de KVK, want je mag een eigen bedrijf beginnen. Dat is ook een ding. Financiële verplichtingen. Kortom, je mag heel veel.
1: Maar we moeten ook heel veel betalen.
0: Maar er komen ook heel veel verantwoordelijkheden bij kijken, Lars. Dus wees je daar wel bewust. Maar daar hoef je de komende 2 uur en een kwartier nog even niet druk om te maken. Nog even lekker achteroverleunend. En dat gaan we doen met deze nieuwe van Sutefu. Hij heeft die vandaag gereleased. Dat postte hij op zijn socials. Onder het Berlijnse label van Onyx Records. Ja, op zijn Soundcloud. Daar zijn al behoorlijk wat positieve reacties om deze track te vinden. Ja, het is gewoon weer een lekker klappertje vol energie zoals je van hem gewend bent. Het is Breda nu Weekend Boost met Sutefu en Fuck Small Talk.

Inmiddels alweer een tijdje terug dat hij hier in Breda was. Dat was om precies te zijn tijdens het Oranje Zoet Festival rondom Koningsdag. Ik heb het over deze Job de Jong. Je hoorde een van zijn tracks hier tijdens Weekend Boost. Take One op deze vrijdagavond. En daarvoor de nieuwste van Sutefu die vandaag heeft gereleased. Fuck Small Talk. Hey, even wat anders. Vorige week was het weekend van Breda Barst. En tijdens dat weekend van Breda Barst werden de kandidaten van de Grote Prijs Breda bekendgemaakt. Dat is een muziekprijs hier in de stad een aantal jaar geleden al in het leven geroepen. En sinds dit jaar zit daar naast pop en hip-hop ook de categorie producers bij. Dus eigenlijk alles wat met elektronische muziek en dergelijke te maken heeft. Vorige week kon je op het terrein van Breda Barst dus al zien welke artiesten daaraan deelnamen. Inmiddels is het ook al gedeeld op de socials van de Grote Prijs zelf. Maar het leek mij toch nog wel even tof om jouw muzikaal kennis te gaan laten maken. In ieder geval met al deze artiesten die nu deel aan het nemen zijn aan de Grote Prijs van Breda. Te beginnen met Kimsko.

En nog een deelnemer, Thiago Francis. Te zien was hij tijdens ploegendienst. Lourdes.

Een ontzettend brede categorie, dus de categorie producers. 5 november, ja, dat zijn de voorrondes in Club Baron. En begint de weg naar de finale op 28 november in de kleine zaal van MES. Welke tegenwoordig wordt omgedoopt op dit moment tot MES Club. Een brede categorie dus. En het varieert van house tot drum and bass. En iedere artiest, ja, die heeft zo zijn eigen stijl natuurlijk. Zometeen na 10 uur zijn we weer bij je terug. Eerste classic van Pesto. Dit is Gregory's Team.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas Terdeel met het radio nieuws op Breda Nu. De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. Twee van hen werden aangerand. De incidenten vonden in juli en september plaats, telkens midden in de nacht in het Delftse Hout. Omdat ze in relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. Zo laat de politie vandaag aan Omroep West weten. Het gebied wordt nu extra in de gaten gehouden. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het voorstel waarin volwassenen met minder dan 6 maanden te leven met medische hulp een einde aan hun leven zouden kunnen maken, werd met een nipte meerderheid verworpen. Tegenstanders zijn bang dat kwetsbare mensen onder druk kunnen worden gezet om een einde aan hun leven te maken. Ook zou eerst de zorg voor terminaal zieke patiënten moeten worden verbeterd. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. De bus reed donderdagmiddag vermoedelijk tegen een blok van een wegafzetting en vloog door de vangrail. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers. 40 mensen raakten gewond. De chauffeur van de OAT-bus bleef ongedeerd, maar is er mentaal slecht aan toe. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Minstens 2 pompstations van de Oost-West-pijplijn zouden beschadigd zijn. De functionarissen hebben tegen CNN gezegd dat de projectielen uit Irak afkomstig waren. Er zijn in Irak aan Iran gelieerde milities actief. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dan kijk ik nog heel eventjes met je op de weg. Nou, goed nieuws daar. Er staan op dit moment geen files. Wel nog een melding van het spoor tussen Hilversum en Amersfoort-Schothorst. Rijden er door een defecte trein op dit moment minder intercities. En dat duurt tot ongeveer 10:15.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: zijn Montana en Shermana London. En On and On en Maupie hoorde je daarvoor met Like I Like It. Nou, met die tracks, dat is zeker wel hoe ik ervan hou. Lars, ik weet niet hoe met jou zit.
1: Sorry hoor.
0: Het begint ervan te kuchen. Nou goed. Het is 10 over 10 geworden. Je luistert naar Brede Nu, naar Weekend Boost. Nog 1 uur lang zijn we er voor je bij. Zometeen hoor je in de uitzending Alois over nou, een hele toffe release. Of releases die hij heeft gedaan. En terugblikken naar vorige week. En alvast vooruitkijken naar de Weekend Boost DJ Session. Want die gaan we vandaag weer eens een keertje weggeven. Deze keer is die ook voor Alois natuurlijk. Je hoort straks zijn set van het introfestival van vorige week. Een deel daarvan althans. Eerst nog eventjes een toffe release. Want weet je nog dat we Tim Hawks voor de vakantie gebeld hadden? Misschien dat je je dat nog kunt herinneren. Toen vertelde hij heel enthousiast dat hij aan heel veel toffe dingen bezig was. Maar dat hij ja, door management en zo letterlijk quote van hem daar niet al te veel over kon uitweiden. Maar er is weer nieuw werk gekomen. Notabene 21 dagen geleden. Precies tijdens onze vakantie. Het is Tim Hawks met Solution.

0: Een heerlijk techhouse-klappertje van Tim Hawks. En Solution hoorde je tijdens Weekend Boost op Breda nu. Inmiddels 10:15 is het geworden. En ja, op socials komen leuke dingen voorbij, Lars. Ook van artiesten leuke weetjes. Leuke events hebben we hier natuurlijk ook in Breda. Vorige week het intro festival. Een hele Breda Beach stage was er, waar het opkomend talent van Breda te horen was. Maar ook natuurlijk gewoon de mainstage. En een van die artiesten die vorige week op de mainstage stond tijdens het introfestival was Alois. Ja, die kennen we natuurlijk hier in Breda al als house DJ. Maar hij had ook nog even wat tofs te melden. Of nou, er is nog iets anders. En dat heb je misschien al op socials voorbij zien komen. We gaan in elk geval daar even naar kijken en terugblikken op vorige week. Bram, vorige week dan het introfestival waar je natuurlijk hebt gestaan. Gaan we even op terugblikken zometeen ook. Maar eerst even wat anders. Ja, want een paar dagen terug, ja, toen deelde je op je socials Lift Me Up presents Alois. En als ik het goed heb, een label uit Londen inderdaad, van Connor Coates. Als onderdeel van Capitol Records in het Verenigd Koninkrijk, inderdaad.
1: Ja, klopt.
0: Ja, hoe is dat om dat te kunnen doen?
1: Ja, super vet. Allereerst vond ik het al een eer dat Connor me benaderde om een release te doen. Hij stuurde me een Instagram DM en hij zei van ja, ik vind je platen vet. Dus zou je bij mij ook een plaat willen tekenen? En Connor Coates is best wel een relatief bekende radio DJ in Engeland. Bij de BBC in ieder geval doet hij veel dance-uitzendingen. Eigenlijk precies hetzelfde wat jij doet, Maarten, bij Breda nu. Veel die dance-uitzendingen. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, dat is super vet. En eigenlijk de eerste demo's die ik naar hem stuurde, die vond hij helemaal niks. En toen dacht ik, oei, wat is er met mijn niveau aan de hand? En toen, precies op de dag dat hij wat mailde dat hij het eigenlijk niks vond. Toen stuurde ik hem nog één demo'tje die ik die dag had gemaakt. Toen zei hij, ja, dit is hem. Dit moet hem worden. Dit vond hij echt super dik. Binnen een halve minuut kreeg ik ook gewoon een reactie nadat hij die mail had gestuurd. Dus dat ging echt heel rap. Toen is het eigenlijk heel snel gegaan. En toen kreeg ik ook nog te horen dat ik ook nog een Apple Music Lift Me Up's Presents mix erbij mocht maken. Toen was ik helemaal in extase, want ik hoorde van andere labels dat niet zomaar gebeurt. Okay. Dus ik was best wel blij daarover. En ik zag toevallig ook voorbij komen dat hij uitgelicht was in eigenlijk alle landen op de wereld op Apple Music. Dus die hebben hem overal uitgelicht als een van de dance mixen voor dit weekend. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Dus eigenlijk alleen maar positieve dingen wat ik hierover kan zeggen.
0: Ja, maar dan zie je dat voorbij komen. Hè? Wat gaat er op zo'n moment dan door je heen?
1: Nou, ik werd ermee wakker en ik kreeg melding na melding. Want ik heb dan een app op mijn telefoon die dat een beetje bijhoudt. En toen kreeg ik, staat in China, staat in Taiwan, staat in het Verenigd Koninkrijk, in Nederland, op alle uitgelichte plekken kwam voorbij. En ieder land kwam voorbij, zeg maar. Dus ik dacht, wat krijgen we nou? Ik kreeg melding na melding binnen. Dus op dat moment dacht ik, ja, dat is super vet natuurlijk.
0: Ja, wat labels, daar kom je natuurlijk niet zomaar binnen. Hè? Ook een beetje zoals je net al schetste. En die eerste demo's die dan, ja, nog niet helemaal in de smaak vielen. En dan inderdaad dat laatste dingetje wat jou daar binnen heeft geholpen. Ja, over labels algemeen, hoe belangrijk zijn ze?
1: Ik hoor de laatste tijd heel veel dat mensen zeggen van, ja, labels, je hebt het niet meer nodig. Is eigenlijk ook wel zo van, je kan veel zelf doen. Maar ik zie alles toch wel als een beetje als teamwork, zeg maar, om alles voor elkaar te krijgen. Dus ik vind het wel heel fijn om met mensen te sparren over hoe gaan we sommige dingen doen of wat kunnen we hier beter aanpakken. En het zijn mensen met toch vaak iets meer verstand van de muziekindustrie. En laten we eerlijk zijn, ook iets meer geld wat ze dan erin kunnen stoppen om te investeren. Dus daarin is het wel heel fijn. Want als artiest alleen heb je niet al de middelen die zij daar hebben. Ik zeg niet dat je het per se nodig hebt, maar het is soms wel een lekker extra steuntje in de rug wat je hebt.
0: Ja, precies. Want je hoort de laatste tijd ook heel veel natuurlijk over socials en dergelijke. Dat het erbij komt om zichtbaar te moeten zijn. Ja. Als artiest zijnde. Ja, dan kan ik me voorstellen dat zoiets als een label daar best wel bij kan helpen.
1: Ja, zeker. Zichtbaarheid ook natuurlijk. Want en zeker is dan ook het voordeel dat Connor natuurlijk daarbuiten ook nog de zichtbaarheid op andere plekken vergroot. Dus dat heeft natuurlijk niet ieder label zo, maar in het algemeen is de zichtbaarheid denk ik wel altijd iets wat je zelf moet doen met je socials. Moet je sowieso het meeste zelf mee bezig zijn. Maar aan de andere kant kan het echt wel helpen dat een label je nog dat extra zetje geeft.
0: Ja, want is er iets aan opkomende artiesten hier in Breda? Want we hebben heel veel artiesten rondlopen
2: En of het nou, dat maakt op zich niet zoveel uit welk label, maar om daarmee samen te gaan werken, wat kun je ze daarin adviseren?
1: Eigenlijk het dingetje wat iedereen zegt, maak sowieso je eigen sound. Doe wat je zelf vet vindt. En als het dan bij een label aansluit wat bij jou past, dan ga er gewoon mee samenwerken. En als het goed voelt, voelt het goed. Dus als je mensen hebt bij dat label die voor jou willen werken en met wie je gewoon lekker kunt sparren, dan zou ik zeggen, blijf gewoon lekker een tijdje bij dat label releasen. Want ja, als je een leuke samenwerking op kan bouwen, is het alleen maar iets waar je beter van wordt. En probeer niet gelijk op het hoogste te mikken, want dat is in veel gevallen niet direct hetgene wat gaat lukken. Dus dan krijg je vaak heel veel afwijzingen. Probeer gewoon mensen om je heen te verzamelen met wie je lekker kunt samenwerken. Dat is denk ik het mooie advies wat ik hierover kan geven.
2: Ja, dan gaat het balletje vanzelf wel rollen inderdaad.
1: Ja, dat is het.
2: Hey, en even over vorige week dan, want hier in Breda en de omgeving doe je ook nog genoeg. Festivals bijvoorbeeld, Zomerzon, de Wine Only Raves die ik regelmatig bij jou voorbij komen. Ja. Overigens, heb je al een favoriete wijn?
1: Een favoriete wijn? Ik denk dat mijn persoonlijke favoriete wijn is, wil je een druif of echt de specifieke wijn?
2: Oh, we gaan nu heel diep erop in op de wijn. Ik ben geen kenner, dus dat...
1: Laten we het simpel houden. Ik ga heel lekker op een Pinot Noir. Laten we het daar simpel houden.
2: En zeker niet verkeerd, inderdaad. Ja, die Wine Only Race dus. En natuurlijk vorige week het intro festival. Ja. Gewoon in het Valkenberg hier in Breda. Hoe was dat?
1: Ja, ik vind het stond al zo lang op mijn lijst om in Valkenberg Park te draaien. Er waren gewoon heel weinig festivals in het verleden op een parkjes na bijvoorbeeld die dat deden. En nou was het dus dat Breda Bach samen met het Intro Festival de productie ging doen. En toen dacht ik, ja, super vet dat die aanvraag ook binnenkomt. En ik was meteen super blij om dat te doen. Want het is toch je thuisbasis. En dat park, daar loop je zo vaak doorheen. Dan denk je altijd, ja, super vet om hier een festival te hebben. En toen kwam het dus binnen. En toen dacht ik, ja, super dik natuurlijk. Dus en de set ging ook lekker. Mensen hadden er zin in. Het was lekker droog ook. Want eigenlijk iedere dag regende het, behalve die dag. Dus dat was ook super fijn. Echt van genoten.
2: Ja, precies. Hè? Over die set, die horen we zo meteen natuurlijk tussen 10:30 en 11:00 nog hier in de uitzending. Nou ja, Intro Festival, hè? Daar komen natuurlijk alle nieuwe studenten op af. Jij staat er op het podium en je kunt het natuurlijk gewoon allemaal overzien, het publiek. In hoeverre merk je dat house leeft onder de nieuwe lichting studenten?
1: Je ziet wel dat het groeiende is weer. Dat is wel leuk om te zien, want we hebben een tijdje die hele snelle wave gehad. En je ziet nou wel toch dat mensen toch weer behoefte hebben aan house. Natuurlijk de hitjes en dat soort dingen, die winnen het altijd op zo'n festival. Maar ik vind het wel leuk om te zien dat de echte house sound, die ik natuurlijk ook heb, die echte house sound, dat weer meer een podium begint te krijgen. En dat je weer ziet dat terugkomt. Dus dat is wel tof om te zien, ook bij de nieuwe generatie.
2: Ja, wat moeten de nieuwe studenten nou echt weten over de Breda's house scene?
1: Je kan in Breda echt alle kanten op. Met muziek. Dus je kan overal terecht voor verschillende soorten muziek. En de Breda's house scene die is heel breed. En die gaat van, laten we zeggen, 120 bpm tot 140 bpm. En je gaat echt alle kanten op ermee. Dus voor iedereen is er wel wat in Breda.
2: Ja, gewoon vooral de events ook dan in de gaten houden om het allemaal mee te kunnen maken, denk
1: ik. Ja, zeker.
2: Ik,
1: en kom vooral naar de wijnkelder in Latour, waar we weer de volgende Wine Only Rave gaan doen. Die ik binnenkort ga announcen op mijn Instagram trouwens.
2: Kijk, oh, dan hebben we een primeurtje hier te pakken.
1: We hebben een klein primeurtje, ja.
2: En los van dat, zijn er nog meer dingen die er voor je aan zitten te komen de komende tijd?
1: Veel studiowerk de komende tijd. Heel veel festivals, de laatste festivals en ADE natuurlijk.
2: Oh ja.
1: Dus ADE staat ook alweer om de hoek, dat is volgende maand alweer. Dus daar zitten ook een paar leuke dingen tussen en dan ben ik weer heel de week lekker in Amsterdam.
2: Ja, zo ontzettend hard gaat het jaar, hè?
1: Het gaat niet normaal hard. En dan eigenlijk vooral heel veel releases in de winter en clubshows en een Wine Only Rave in Den Bosch. Ook nog in Rotterdam, dus genoeg komt eraan in het najaar.
2: Ja, en allemaal kun je dat natuurlijk meekrijgen wanneer dat is op jouw socials. En ja. Voor degene die dat nog even gemist hebben, dat is?
1: De eerstvolgende Wine Only Rave is 2 oktober in Den Bosch. Dus, ja.
2: En op je socials?
1: Oh, mijn socials, sorry. Ik blijf te veel hangen in de promotie.
2: Ja, maakt niet uit.
1: Maar dan ga ik nog even door. Mijn socials, je kan me vinden op Instagram op @thisisalois. Eigenlijk overal op TikTok ook, overal gewoon thisisalois.
2: Ik zeg heel veel plezier en succes in de studio ook de komende tijd. En
1: dan, ja, dankjewel.
2: Gaan we met smacht wachten wat daaruit gaat komen.
1: Ja, ik heb er heel veel zin in om weer lekker de studio in te duiken. Dus ja, dat staat de komende maanden toch wel een beetje in teken van dat. Dus dat is wel heel lekker.

0: Breda nu met Alois The Nation hoorde je dus op deze vrijdagavond. Iets voor 22:30 is het inmiddels. We hebben er nog tijd voor eentje, Lars.
1: Ja,
0: voordat we de Breda update gaan doen en dan natuurlijk een half uur lang naar de set van Alois gaan luisteren. Vorige week tijdens het introfestival. Ja, en inmiddels alle plekken zijn nu bezet hier in de studio.

0: verwachten over enkele dagen al?
1: Het gaat dus over vleermuizen. En een excursie. We zijn op excursie.
2: Wat verrassend.
1: Ja, nou, je zou het niet zeggen, maar in de naam zit het al. Vleermuizen excursie. We zijn met een, volgens mij heet die Jos, op pad geweest. Een soort boswachter is dat hij heel veel verstand heeft van vleermuizen. En daarmee zijn we vleermuizen gaan spotten. Heel erg spannend in het donker, waar je eigenlijk niet mag komen in het bos in het donker.
0: Oeh.
1: En zijn we geweest met ongeveer 25 man. Dus dat was wel heel erg leuk. Dus allemaal naar kijken.
0: Ja, vleermuizen, dat is natuurlijk allemaal geluiden waar zij zich op oriënteren.
1: Ja, dat is met echo's.
0: Ja, vleermuizen en house gaat denk ik dan ook niet helemaal lekker samen. Hè? Dat,
2: nee.
1: Ik weet het niet. Misschien zijn er wel sommige vleermuizen die heel erg van house houden.
0: Zou kunnen.
2: Kijk, kom je zo aan hier.
0: Als er een wetenschappelijke onderzoeker is die daar onderzoek naar zou kunnen doen voor ons, dat zouden we alleen maar mooi vinden natuurlijk. Hey, de weekendboost voor deze week zit er alweer bijna op. In ieder geval voor ons.
2: Nou, we hebben nog alles gehad. Of?
0: Nou ja, we hebben zometeen natuurlijk nog de set van Alo is het laatste half uur.
2: Katalkjes, dacht ik wel, toch?
0: En de Breda update, die zitten nog aan te komen.
2: Ja.
0: Jij bent net buiten in het bos geweest.
1: Ja.
0: Nou ja, dan heb je een beetje ervaren hoe dat het allemaal buiten is. Dan kun je zo meteen mooi het weer
1: Ik heb de weer-app er al bij gepakt.
0: Nou, hartstikke goed. Cool. Dan is hij in ieder geval goed voorbereid. Zometeen dus de brede update. En daarna een half uur lang in de Wickerboost DJ Session Alo is. En wil jij jouw set nou ook in de DJ Session van Wickerboost een keer horen? Of misschien een keer live komen draaien? Stuur dan eventjes een DM'tje via onze Instagram. Dat is Wickerboost_radio.
2: En vergeet ook niet gewoon te volgen.
0: Nee, dat is ook handig inderdaad. Goed, het is Max Dean en Can't Decide.

0: Brede en Wicked Boost met Max Dean en Can't Decide. Zo, precies om 10:30 op deze vrijdagavond. Tijd dus voor de Breda Update en daarvoor is aangeschoven Tijmen Moelker.
1: De gemeente Breda start op 1 oktober met de proef aanpak doorstroming senioren. Deze regeling is bedoeld voor huurders van 55 jaar en ouder die in een sociale huurwoning wonen en ondersteuning willen bij een verhuizing naar een woning die beter past bij hun huidige levensfase. De proef duurt een jaar en wordt uitgevoerd samen met de wooncorporaties Alwel, Laurentius en Wonen.

0: Breburg. Deelnemers kunnen gebruik maken van persoonlijke begeleiding, directe bemiddeling en financiële ondersteuning. Volgens de gemeente moet de regeling bijdragen aan een betere doorstroming op de woningmarkt. Senioren die in aanmerking komen kunnen een verhuisvoucher aanvragen voor een deel van de verhuiskosten. De maximale vergoeding bedraagt €1.500. Voor de proef is in totaal zo'n €70.000 beschikbaar gesteld. De fietser die vorige week woensdag betrokken raakte bij een botsing met een driewielscooter op de Boeimissingel in Breda is overleden aan zijn verwondingen. Dat bevestigt de politie. Het gaat om een 53-jarige man uit Breda. Het ongeluk gebeurde woensdagochtend rond 8:30. Door de botsing kwam de fietser hard ten val. Hulpdiensten, waaronder een ambulance, politie en een traumahelikopter, werden ingezet. Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld en vervolgens onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden. Voor zover bekend raakte de bestuurder van de driewielscooter niet gewond. Vrijdag werd bij Breda University of Applied Sciences het nieuwe academische jaar geopend. Dit keer met een speciale gast, want minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken was aanwezig bij de opening en sprak de studenten en docenten toe. De in Breda geboren politicus moedigde de studenten niet alleen aan om een leuke studententijd te hebben, maar had daarnaast ook een serieuzere boodschap over kwetsbaarheid en veerkracht.
1: Nou, wat ik ze vooral heb willen meegeven is vanuit mijn rol als minister van Buitenlandse Zaken zie ik natuurlijk hoe de wereld om ons heen verandert en hoeveel impact dat heeft op onze toekomst. Maar iedereen kan op zijn eigen steentje bijdragen aan hoe weerbaar we zijn als samenleving. Dus ook de studenten met creativiteit, met nieuwe ideeën en met omzien naar elkaar kunnen een steentje bijdragen, waardoor we met z'n allen sterk staan in deze veranderende wereld.
2: Goed, het weer dan van Weerplaza. Ja, daar is hij voor aangeschoven, hoor. Boy Tanis.
3: Nou, daar komt hij. Het weer morgen wordt echt geweldig, als je het mij vraagt. Morgen starten we de dag op veel plaatsen grijs met lage wolken, nevel en mist. Dat is dan weer jammer, maar geleidelijk lost het op en vooral tijdens de middaguren schijnt de zon. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 20 en 22 graden en er waait daarbij een matige, maar aan zee vrij krachtige zuidenwestenwind. In de avond neemt de bewolking toe en volgt de regen. Dat is dan weer jammer, maar voor de rest, als je het mij vraagt, een geweldige dag om een mooie boswandeling te maken.
2: Maar wel handig inderdaad om de paraplu mee te nemen voor het geval.
3: In de avond wel, ja.
4: Kun je ook goed vleermuizen zien? Of?
3: Dat weet ik niet. Ja, ligt eraan. Als de zon ondergaat, dan is het eigenlijk het perfecte moment.
2: Ja. Kunnen die ook tegen regen of gaan ze dan verschuilen?
3: Dat moet je niet aan mij vragen.
4: Nu goed opgelet, hè? Ja, terug.
3: Ik was helemaal gefocust op het filmen van de vleermuizen. Dus ik kon helaas niet opletten.
4: Zou ik ook zeggen.
2: Nou ja, het was droog en ze waren zichtbaar. Dus in ieder geval, als het niet regent, dan kun je ze wel gewoon zien.
3: Precies.
2: Goed, kijk ik nog eventjes met je op de weg. Het verkeer van de ANWB. De A1 Hengelo-Duitse grens. Dat is tussen de Lutte en de Duitse grens. Daar heb je 5 minuten vertraging. Dat heeft daar te maken met de grenscontrole. En tenslotte nog op de A15 Europoort-Gorkum. Tussen Vaanplein en knooppunt Ridderkerk. Daar heb je 5 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de verderop gelegen wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht en wordt omgeleid. En naar verwachting is alles na dit weekend om 5:00 in de ochtend weer normaal. Dan nog een melding vanaf het spoor tussen Hilversum en Amersfoort Schothorst. Daar staat een defecte trein. Tot 11:15. Ja, 22 is 11. Dus 11:15 duurt dat nog. Daar rijden dus minder intercities. Dus plan je reis via de app als je daar langs moet. En dan is het nu tijd voor, hoe heet dat? De Weekaboost DJ Session met Alois. Maar niet voordat Tijmen afscheid van ons heeft genomen.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond tenminste 20 gewonden gevallen. Volgens de politie raakte de regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië rond 7:45 een onbekend object. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. De hulpdiensten zijn ter plaatse en de Franse spoorwegen SNCF doet onderzoek naar de toedracht. In Oostenrijk is een 44-jarige Nederlandse wandelaar 30 meter naar beneden gestort. De man gleed donderdagmiddag uit over een rotsblok. Hij was samen met 2 andere wandelaars op weg naar de Europahütte, een berghut vlakbij de Italiaanse grens in de buurt van de Brennerpas. Hij liep ernstig hoofdletsel op en is met een reddingshelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. 2 van hen werden aangerand. De incidenten vonden in juli en september plaats, telkens midden in de nacht in het Delftse Hout. Omdat ze in relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. Zo laat de politie vandaag aan Omroep West weten. Het gebied wordt nu extra in de gaten gehouden. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het voorstel waarin volwassenen met minder dan 6 maanden te leven met medische hulp een einde aan hun leven zouden kunnen maken, werd met een nipte meerderheid verworpen. Tegenstanders zijn bang dat kwetsbare mensen onder druk kunnen worden gezet om een einde aan hun leven te maken. Ook zou eerst de zorg voor terminaal zieke patiënten moeten worden verbeterd. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De fietser die vorige week woensdag betrokken raakte bij een botsing met een driewielscooter op de Boeimeersingel in Breda is overleden aan zijn verwondingen. Dat bevestigt de politie. Het gaat om een 53-jarige man uit Breda. Het ongeluk gebeurde woensdagochtend rond 8:30. Door de botsing kwam de fietser hard ten val. Hulpdiensten, waaronder een ambulance, politie en een traumahelikopter, werden ingezet. Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld en vervolgens onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden. Voor zover bekend raakte de bestuurder van de driewielscooter niet gewond. De gemeente Breda start op 1 oktober met de proef aanpak doorstroming senioren. Deze regeling is bedoeld voor huurders van 55 jaar en ouder die in een sociale huurwoning wonen en ondersteuning willen bij een verhuizing naar een woning die beter past bij hun huidige levensfase. De proef duurt een jaar en wordt uitgevoerd samen met de wooncorporaties Alwel, Laurentius en Wonen Breeburg. Deelnemers kunnen gebruik maken van persoonlijke begeleiding, directe bemiddeling en financiële ondersteuning. Volgens de gemeente moet de regeling bijdragen aan een betere doorstroming op de woningmarkt. Senioren die in aanmerking komen, kunnen een verhuisvoucher aanvragen voor een deel van de verhuiskosten. De maximale vergoeding bedraagt €1.500. Voor de proef is in totaal zo'n €70.000 beschikbaar gesteld. Vrijdag werd bij Breda University of Applied Sciences het nieuwe academische jaar geopend. Dit keer met een speciale gast, want minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken was aanwezig bij de opening en sprak de studenten en docenten toe. De in Breda geboren politicus moedigde de studenten niet alleen aan om een leuke studententijd te hebben, maar had daarnaast ook een serieuzere boodschap over kwetsbaarheid en veerkracht.
2: Nou, wat ik ze vooral heb willen meegeven is vanuit mijn rol als minister van Buitenlandse Zaken zie ik natuurlijk hoe de wereld om ons heen verandert en hoeveel impact dat heeft op onze toekomst. Maar iedereen kan op zijn eigen steentje bijdragen aan hoe weerbaar we zijn als samenleving. Dus ook de studenten met creativiteit, met nieuwe ideeën en met omzien naar elkaar kunnen een steentje bijdragen, waardoor we met z'n allen sterk staan in deze veranderende wereld.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

mix uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Sunday.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De fietser die vorige week woensdag betrokken raakte bij een botsing met een driewielscooter op de Boeimeersingel in Breda is overleden aan zijn verwondingen. Dat bevestigt de politie. Het gaat om een 53-jarige man uit Breda. Het ongeluk gebeurde woensdagochtend rond 8:30. Door de botsing kwam de fietser hard ten val. Hulpdiensten, waaronder een ambulance, politie en een traumahelikopter, werden ingezet. Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld en vervolgens onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden. Voor zover bekend raakte de bestuurder van de driewielscooter niet

0: wond.
1: Vrijdag werd bij Breda University of Applied Sciences het nieuwe academische jaar geopend. Dit keer met een speciale gast, want minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken was aanwezig bij de opening en sprak de studenten en docenten toe. De in Breda geboren politicus moedigde de studenten niet alleen aan om een leuke studententijd te hebben, maar had daarnaast ook een serieuzere boodschap over kwetsbaarheid en veerkracht.
2: Ja, wat ik ze vooral heb willen meegeven is vanuit mijn rol als minister van Buitenlandse Zaken zie ik natuurlijk hoe de wereld om ons heen verandert en hoeveel impact dat heeft op onze toekomst. Maar iedereen kan op zijn eigen steentje bijdragen aan hoe weerbaar we zijn als samenleving. Dus ook de studenten met creativiteit, met nieuwe ideeën, met omzien naar elkaar, kunnen een steentje bijdragen waardoor we met z'n allen sterk staan in deze veranderende wereld.
1: De gemeente Breda start op 1 oktober met de proef aanpak doorstroming senioren. Deze regeling is bedoeld voor huurders van 55 jaar en ouder die in een sociale huurwoning wonen en ondersteuning willen bij een verhuizing naar een woning die beter past bij hun huidige levensfase. De proef duurt een jaar en wordt uitgevoerd samen met de wooncorporaties Alwel, Laurentius en Wonen Breeburg. Deelnemers kunnen gebruik maken van persoonlijke begeleiding, directe bemiddeling en financiële ondersteuning. Volgens de gemeente moet de regeling bijdragen aan een betere doorstroming op de woningmarkt. Senioren die in aanmerking komen, kunnen een verhuisvoucher aanvragen voor een deel van de verhuiskosten. De maximale vergoeding bedraagt €1.500. Voor de proef is in totaal zo'n €70.000 beschikbaar gesteld. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

De nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Vrijdag werd bij Breda University of Applied Sciences het nieuwe academische jaar geopend. Dit keer met een speciale gast, want minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken was aanwezig bij de opening en sprak de studenten en docenten toe. De in Breda geboren politicus moedigde de studenten niet alleen aan om een leuke studententijd te hebben, maar had daarnaast ook een serieuzere boodschap over kwetsbaarheid en veerkracht.
2: Nou, wat ik ze vooral heb willen meegeven is vanuit mijn rol als minister van Buitenlandse Zaken zie ik natuurlijk hoe de wereld om ons heen verandert en hoeveel impact dat heeft op onze toekomst. Maar iedereen kan op zijn eigen steentje bijdragen aan hoe weerbaar we zijn als samenleving. Dus ook de studenten met creativiteit, met nieuwe ideeën en met omzien naar elkaar kunnen een steentje bijdragen, waardoor we met z'n allen sterk staan in deze veranderende wereld.
1: De fietser die vorige week woensdag betrokken raakte bij een botsing met een driewielscooter op de Boeimeersingel in Breda is overleden aan zijn verwondingen. Dat bevestigt de politie. Het gaat om een 53-jarige man uit Breda. Het ongeluk gebeurde woensdagochtend rond 8:30. Door de botsing kwam de fietser hard ten val. Hulpdiensten, waaronder een ambulance, politie en een traumahelikopter, werden ingezet. Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld en vervolgens onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden. Voor zover bekend raakte de bestuurder van de driewielscooter niet gewond. De gemeente Breda start op 1 oktober met de proef aanpak doorstroming senioren. Deze regeling is bedoeld voor huurders van 55 jaar en ouder die in een sociale huurwoning wonen en ondersteuning willen bij een verhuizing naar een woning die beter past bij hun huidige levensfase. De proef duurt een jaar en wordt uitgevoerd samen met de wooncorporaties Alwel, Laurentius en Wonen Breeburg. Deelnemers kunnen gebruik maken van persoonlijke begeleiding, directe bemiddeling en financiële ondersteuning. Volgens de gemeente moet de regeling bijdragen aan een betere doorstroming op de woningmarkt. Senioren die in aanmerking komen, kunnen een verhuisvoucher aanvragen voor een deel van de verhuiskosten. De maximale vergoeding bedraagt €1.500. Voor de proef is in totaal zo'n €70.000 beschikbaar gesteld.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven we het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas Terdeel met het Radio Nieuws op Breda Nu. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. Vier wagons liepen uit de rails en één wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.